0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het radionieuws.
0: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl. Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 19:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Donnershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar een station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen kunnen iedere eerste woensdag van de maand komen luisteren naar een verhaaltje bij de kinderboerderij van Kasteel Gelderop. Het voorlezen begint om 3:15 middags en duurt meestal ongeveer een kwartier. Daarna kunnen kinderen vaak nog de dieren voeren. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig. De activiteit vindt plaats bij Kasteel Gelderop, Mierlozenweg 1 in Gelderop. Bezoekers wordt aangeraden om voor het vertrek de sociale media van Kasteel Gelderop te bekijken voor eventuele wijzigingen. Het voorlezen is iedere eerste woensdag van de maand van 3:15 tot 3:30 middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: dit is het regio prikbord.
1: Korenmolen Het Nupke in Geldrop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen dan gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Korenmolen Het Nupke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eertmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het radionieuws.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
0: SNB
3: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
0: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 16:30 en 17:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Inwoners van Zonnebreugel en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis, Kerkplein 5 in Zonnebreugel. Huis naar werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 11:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via yasser.idrissi@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het radionieuws.
3: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
4: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.

Chariot in 2024 met Yesterday Once More. Een nummer van de Carpenters. En het zal je misschien opgevallen zijn, haar stem lijkt wel op die van Karen Carpenter. En lijken is misschien al een klein beetje een understatement. Het zou haar gewoon kunnen zijn. We gaan zo meteen luisteren naar muziek uit 1972 van de Carpenters. En dan gaan we kijken naar de verschillen. Dit is Hurting Each Other. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman.

lekkere en vrolijke plaat van Don Dixon, 1986, Southside Girl. Muziek uit Duitsland van Anna-Maria Zimmermann. Hier is Arrivederci, ciao amore, uit september 2026.

Maria Tilman en Arvedetti. Ciao amore. Dit is Jenny van Breien. Wieso? Weshalb? Waarom?

Jenny van Bree en Wieso, Wesalp, waarom? Allemaal in 2026. Muziek van Alex in 2007. En hij had een behoorlijk festivaletje had hij gaande. Een festival van liefde.

Max in 2007 en een festival van liefde. Muziek van Indira's en Eva Taya. Van luisteraar Heus Du Den Roef. Als je goed luistert. Oh. Ze zijn met veel, je hoort het wel.

De treinen schrijft deze week is voor de Engelse zangeres Harriet. Haar stem lijkt op die van Karen Carpenter van The Carpenters. Hier is We've Only Just Begun. Zindy.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
3: Zindy. Peter Timmerman.

Harriet en She's Out of My Life. Die wil overigens kennen van Michael Jackson. Muziek van Antje Klan uit 2026. Dit is Niets Schön Wieder.

Aukje Fijn. Ze zingt overigens ook regelmatig in het Duits. Maar deze was gewoon in het Nederlands. Tranen van verdriet uit 2024. Muziek van Anna-Maria Zimmerman samen met Linda Siu. In de zomer van 2026 vonden zij een genie.

Anna Maria Tilmond samen met Linda, See You and Genie in a Bottle. Uit 1974 op deze plaats van Jürgen Markus. Irgendwann komt jedermaal naar San Francisco.

Maar liefst 3 weken stond hij in de top 40 van Veronica. Destijds in 1974. Jürgen Markus en Igen Dan komt jedermaal naar San Francisco.

Scott McKenzie en San Francisco in 2012, want dit was een met pop mix. En die heeft een klein beetje voor 21ste eeuw. Muziek van Honey D is The Locomotion.

Honey D in 2026 en The Locomotion. Muziek uit Vlaanderen was dat. Muziek van Harriet uit Engeland. Deze plaat komt op 2024. Het is de Rainbow Connection.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men bankiert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. En tot zover het radionieuws.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
6: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: Diana Birch heet deze dame. Valentino. Zo heet hij blijkbaar.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Welkom bij een nieuw uur Dekker Radio. Ik heb een vreemd verzoek van Gino Graus. Die zegt, ik wil je kussen. Wat moet je nou met iemands kussen? Nou ja, goed. Niks aan te doen. Gino, doe je best, hè. Je kunt er wat van. Je mag vast de kussen wel lenen, hoor.

0: Dekkers Kabaal Radio. Mag je rustig zeggen, hoor.
1: Ja.
0: Bruno Mars, 24K, Magic. Dekker Radio gaat verder met iets rustigs. Hé, eindelijk. Eindelijk doet hij het. Andrea Bocelli met Marco Borsato. Mooie combinatie en een mooi lied. Because We Believe.

mooie beeldspraken van Rob de Nijs. Inmiddels alweer wat nummer van wat lang geleden, 2014. Ja, ik heb het opgezocht. En Loop in het licht. Ik vind het mooi bedacht. Bekker Radio gaat naar een andere Nederlandse artiest. Die heet Lisa de Graaf. Maybe it was love. Vraagt ze zich vertwijfeld af. Ongetwijfeld. Je luistert naar het programma Bekker Radio met Menno Dekker.

0: denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Mooi nummer, hè? 2010. Peter Fox, House am See. Oké, moet even opschieten. We naderen alweer de bodem van het uur. En dat doen we met Huey Lewis en de News. Dat is zo heet die groep. En een van die grote hits van ze was deze, Power of Love. Tot aan de...

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Duitsland heet High Life. En dat is een hitje uit 1984. Toen draaiden we hem al bij Uniek FM in Amsterdam. En dat was een heel leuk hitje, vonden wij. En nou, mooi zomerplaatje toch? Bekker Radio deel 2. We gaan door met deze. Accentuate the positive. Paul McCartney. Daarna Beth Hart. And a Wonderful World.

0: sweet Mr. In Between.
1: Je hoort het.

0: Wonderful World. Nou, die hebben ze er wel van gemaakt. Goed gezongen, hoor.
1: 80 is prachtig.
0: Zo, even naar Amerika. De Bee Gees. En deze.

Zo, het volle pond heb je gekregen. Ik heb hem helemaal uitgedraaid. Spirits Haven't Flown. De Bee Gees bij Dekker Radio. En een Nederlandstalige artiest, Peter Schaap. Kennen we die nog met deze? Adem, mijn adem. Leuke muziek.

Lang niet gehoord, hoor. Ik heb hem ook lang niet gedraaid, deze van Peter Schaap. Adem, mijn adem. Ja, dat is een mooie tekst trouwens. Becker Radio. Nou, het schiet alweer op dit uurtje, zeg. Jongen. Michael McDonald heb ik voor je met James Ingram. Het kost wat, maar dan heb je ook wat, hè. Oude herinneringen aan vroeger. Toen dit een grote hit was. Titel: Yamo Be There. Wat zou dat betekenen? You must be there. Dat is eigenlijk de slang daarvan. Ook die hoor je in Dekker Radio.

0: mooie hit voor Rupert Holmes uit het eind van de jaren 70. De Escape heette het eigenlijk en kreeg de bijtitel de Piña Colada Song. Nou, die hebben we vaak gedraaid hoor.
1: Oude munt.
0: En dit stel...

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De energieprijzen stijgen maar door. De noodzaak om energie te besparen is nog nooit zo hoog geweest. Doe je het niet zozeer voor het milieu, dan doe je het wel voor je eigen portemonnee. Voor al dit soort vragen organiseert Zon Energie elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11 en 1 een vast inloopspreekuur in het Dommelshuis. U vindt het energieloket aan de grote leestafel, meteen bij binnenkomst links. De vrijwilligers en de energiecoaches van Zon Energie helpen u graag op weg om energie en geld te besparen. In aanvulling op dit fysieke energieloket in het Dommelshuis heeft Zon Energie samen met de gemeente ook een digitaal energieloket voor Zon en Breugel ontwikkeld, waar u ook allerlei praktische tips en achtergrondinformatie vindt. Dit vindt u op regionaalenergieloket.nl/zonenbreugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Friesiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 2:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs- en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden er nog vermist. Het weer, overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radio SMB.nl.
3: Radio SMB.

0: jaren 80, lieve luisteraars. Een fenomeen, hè?
1: Ja!
0: Een uitvinding. De CD, de compact disc. Laat dit muzikale werkje toevallig van compact disc afkomen. Jammer wie daar, James Ingram samen met Michael McDonald. Zo aan het begin van een lekker uurtje voltooid en verleden tijd. Terug naar de nostalgie, hoe het eens was. Ja, hoe de wereld eens leefde. Lang geleden.

Rij Vogels in de middel van de show. Spooky en Sue met You Talk To Match. Waarvan de... Spooky. Ja, nee, goed. Spooky een beetje neppet was. Het was een heel mager mannetje, maar met een hele zware stem. Dat had toevallig de stem van Big John Russell zijn geweest in de periode. En You Talk To Match. Ja, leuk om terug te horen. Natuurlijk. Daar zijn we voor. Niet waar? Mooie uitvinding, hè? Radio. Geweldig, zeg. En Chick, I Want Your Love was van de partij. Abonneren.

0: Mentrop. Ik ken dat beter als Desireless. Stond in veel Europese en Aziatische hitparades op nummer 1 met dit mooie vocale nummer. Voyage, voyage.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Het zijn van die kerels, het zijn bikkels. Dag en nacht, school. En zomers, lekker naar Spanje. Zijn dat die

0: Hilversum.
1: Het moet nou toch niet gekker worden.
2: Hans de Knecht, krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of

Die grote Eddie, Eddie Gwynne. Apartheid. Verschrikkelijk, hè? Ja, nee, goed. Ook meegemaakt met de geschiedenis, mensen. En misschien nog steeds, weet je niet, hè? Waar ook ter wereld op deze aard geloot. Give me hope, Joanna. Hoorde je van Eddie Gwynne uit de gouden jaren 80 ook. Een mooie jaren 70. Veel jaren 70's werk. En zo af en toe een Eddie, hè? Nou, komen we nog bij de 60 jaar terecht toevallig? Kijk even een producer aan. Ook nog. Och, leuk. Hier is Denise Williams. In the middle of the road show. For you.

klinken ze toen en zo klinken ze nog steeds. Mother and Child Reunion 1972. In de middel van de roadshow, ja, door de jaren heen gaat het best wel lekker zo, hoor. De catacomben, ze staan ver open, lieve luisteraars. Jawel, dit is de middel van de roadshow, wereldwijd. Via een dikke vette paal van Zendmast. Maar ook via natuurlijk het internet. En op Facebook. Wees welkom. Hier is...

0: Vincent van de Hoyten.
1: Leute van de Hoyten.
0: Ah, welkom, welkom, welkom. Oh, oh, oh, ja, leuk zo'n regio plaatje ook in dit geval, Leon. Vind je het lekker? Marianne Rozenberg hoor je met

Is het toch? 1976, als je die plaats van terug hoort, denk je, het leek gisteren. Nee, dat is een tijd terug, hè? 76. Abba was dat in de Middag Show. Dat is ook leuk. Tuurlijk. Andrea Zorgenexje.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zoek je gezelligheid en beweging? Sluit je dan aan bij Wandelfit van Zon en Breugel Verbind. Elke donderdagmiddag verzamelen ze in het Dommelhuis aan de Kerkstraat 2 in Zon en Breugel. Het is een uitnodiging voor iedereen, maar zeker ook voor senioren die graag samen met leeftijdsgenoten wandelen door het dorp. Na een frisse wandeling van 2 uur zetten ze een lekker kopje koffie neer in het Dommelhuis. De eerste editie was op donderdag 4 juni, aanvang 1 uur in de middag. Maar kom gewoon langs elke donderdagmiddag.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Frisiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 2:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden er nog vermist. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

met je bij zijn donderdag 17 september 2026 met No Doubt en Just a Girl. De aftrap van de ochtendshow. Een hele goede morgen. De komende twee uur jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komend half uur de Golden Earring.

Bassie en Adriaan krijgen een eerbetoon in de vorm van een groot concert op 23 april 2027 in Rotterdam Ahoy. Hoewel Aad en Bas van Toor zelf niet optreden, worden de bekendste liedjes uit hun iconische tv-series door andere artiesten en een grote live band ten gehoor gebracht. De broers laten weten het fantastisch te vinden dat 15.000 mensen hun muziek samen komen zingen. Producent Mediadome meldt dat het bekende personage Robin de Robot ook aanwezig zal zijn. De kaartverkoop start op 17 september. John F. Bank is opgenomen in de Dutch Songwriters Wall of Fame en verscheen voor het eerst in ruim 4 jaar weer voor de camera van RTL Boulevard. De songwriter en producent ontkrachten de geruchten over een breuk met Marco Borsato en benadrukten dat hun verstandhouding nog altijd goed is. Over de strafzaak tegen Borsato en een eventuele terugkeer van de zanger op het podium hield F. Bank zich afzijdig en weigerde hij inhoudelijke uitspraken te doen. De twee werken sinds 1994 samen, wat onder meer 14 nummer 1 hits opleverde. Als ik...

en Baby Get It On hier bij de ochtendshow. Waar we zo meteen een kijkje gaan nemen in de hedendaagse hitlijst. Tot die tijd gaan we naar 1999 met TLC. Hier is

twee plaatsen gezakt naar de nummer 9 positie. Cat's Eye met Animal. Zometeen de actuele weersverwachting. Verder in het vooruitzicht Sheila E., Gloria Gaynor, Tracy Human, Letitia McNeil. En rond 15:15 hebben we weer een track van onze artiest van de week, Heart. Met nu uit 1980 een nationaal product. Hier zijn de dames Maywood met

0: Het is donderdag 17 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend start de dag op veel plaatsen droog met geregeld zon, al is langs de westkust en op de Wadden al een enkele bui mogelijk. In de middag neemt de bewolking toe en volgen vanuit het westen meerdere buien. De zuidwestenwind is matig en aan zee vrij krachtig. Windkracht 3 tot 6. Het wordt 17 of 18 graden, terwijl het in de Hoge Venen niet warmer wordt dan een graad of 14. Morgen schijnt op de meeste plaatsen de zon, al kan de dag lokaal grijs beginnen met mist of nevel. Gedurende de dag wisselen zon en stapelwolken elkaar af en blijft het landinwaarts op veel plaatsen droog, met hooguit een lokale bui. Het wordt 17 graden in het noorden tot 19 graden elders bij een matige zuidwester.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. De Aziatische tijgermug is opgedoken in Mierlo. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is daarom bezig met een actie om de mug te bestrijden. Ruim 1000 huizen hebben een brief gekregen. De mug is volgens een expert nu nog niet gevaarlijk, ook niet als je wordt gestoken. Wie een mug heeft gezien, kan hem vangen en de vondst melden bij de NVWA. Aan de Mennelaan in de Eindhovense wijk Achterbareer zijn 18 duurzame sociale huurwoningen opgeleverd. De huizen zijn volledig gebouwd met natuurlijke materialen en inmiddels allemaal bewoond. De woningen hebben onder meer groene daken en een gezamenlijke tuin. Woningcoöperatie Trudeau won met het project eerder al de Brabantse Stijlprijs voor de combinatie van duurzaam en betaalbaar wonen. Een fietster is vanochtend in Nuenen ernstig gewond geraakt nadat ze werd overreden door een bestelbus. De vrouw werd na de botsing met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde bij een fietspad op de Europalaan waar het vaker misgaat. Er wordt gekeken of er meer aanpassingen nodig zijn voor de veiligheid. Een Eindhovense moeder heeft ontdekt dat de spermadonor van haar twee kinderen minstens 199 kinderen heeft verwerkt. En ze dacht lange tijd dat het maar om 34 kinderen ging. Stichting Donorkind neemt namens de gedupeerde ouders en kinderen juridische stappen tegen de donor. En de Bibliotheek Eindhoven bestaat 110 jaar en vierde dat met een bijeenkomst in het Parktheater. Daarbij werd vooral vooruitgekeken naar de rol van de bibliotheek in 2050. De Bieb is inmiddels actief in Eindhoven, Best en Waren en is veel meer dan een plek om boeken te lenen. Volgens bezoekers blijft juist de fysieke bibliotheek belangrijk als gratis ontmoetingsplek en voor hulp bij bijvoorbeeld taal en digitale vaardigheden. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op studio40.nl.
3: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

muziek met duige klanken van Prins Joris Sheila in jaar 85 met de Bells op Sint Mark. Op deze Daar Moet Je Bij Zijn donderdag 17 september 2026. Met nu uit 79, I Will Survive. Dit is Gloria Gaynor.

Een van de meest imposante power ballads uit de popgeschiedenis, Alone uit 1987. Hoewel het nummer oorspronkelijk al in 1983 werd geschreven door het duo I-10, tilde Hart het nummer op hun album Bad Animals naar een ongekend niveau dankzij de uiterst krachtige uithalen van Ann Wilson. In Nederland werd de single een grote radiohit. De track stond 10 weken in de top 40 genoteerd en schopte het tot een mooie

In het kader van Blijf de Bob, Don't Drive Drunk van Stevie Wonder uit 1985. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow op deze dametje bij zijn donderdag.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ter hoogte van het Noord-Hollandse Zwaag bij Horen zijn er doden en meerdere gewonden gevallen bij een auto-ongeluk. De N307, ook bekend als de West-Friesiaweg, is in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit op de A7 richting Enkhuizen is tot nader order dicht. Hoe het met de gewonden gaat is onbekend. De politie is bezig met het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij Zwaag. Premier Jette komt vandaag in de Tweede Kamer tekst en uitleg geven over het kabinetsbeleid op de tweede dag van de algemene politieke beschouwingen. Gisteren zijn alle fractieleiders aan het woord geweest. De vergadering duurde tot 2:30 vannacht. De debatten van deze week worden gezien als de belangrijkste van het jaar. Of en zo ja, hoe het kabinet een meerderheid wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar is nog volstrekt onduidelijk. Het Amerikaanse parlement stelt sancties in tegen de Russen. De Senaat had hier vorige maand al mee ingestemd en nu is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord. Het zou de grootste steun van de VS aan Oekraïne zijn sinds de terugkeer van president Trump in het Witte Huis. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht gebouwen beschadigd door Russische aanvallen. In Odessa raakten 3 mensen gewond toen een projectiel insloeg op een woontoren van 19 verdiepingen. De dodelijke vloedgolf in Nepal is veroorzaakt door een reeks van oorzaken, dat zeggen internationale wetenschappers na onderzoek. Mogelijk heeft een eerdere aardbeving een bergwand instabiel gemaakt. Ook was het deze zomer bijzonder warm, waardoor een gletsjer afbrak. Op 26 augustus stortte op ruim 5 kilometer hoogte de bergrug in. IJs en rotsblokken vielen 1,5 kilometer naar beneden, waardoor een dodelijke vloedgolf met 180 kilometer per uur hele dorpen wegvaagde. 1300 mensen kwamen om het leven, zeker 5000 worden er nog vermist. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie
8: en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
8: En overal via radiosmb.nl.
2: Radio SMB.

van Huey Lewis aan de nieuws. Hij bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze dag met je bij zijn donderdag 17 september. Met onderweg Alison Moyet, nu Robert de Jacquetti en de Scooters en Make Me Cry.

Jutta Leerdam heeft in een YouTube video bekendgemaakt dat ze komend seizoen geen schaatswedstrijden zal rijden. De 27-jarige Olympisch kampioene wil haar besluit nog geen definitief pensioen noemen en sluit een latere terugkeer op het ijs niet uit. Maar kiest er nu voor om meer tijd te besteden aan haar familie, verloofde Jake, Paul en nieuwe projecten. Nadat ze in 2026 haar grote droom verwezenlijkte door Olympisch goud te winnen, geeft de schaatster aan dat ze na jaren van extreme discipline toe is aan rust en ruimte voor zichzelf. Bente brengt op 6 november haar derde album getiteld Dwars uit. Zo heeft de 25-jarige zangeres via Instagram bekendgemaakt. Aan de plaat, als gij luisteraars aanmoedigt om buiten de geijkte paden te treden, heeft ze 2,5 jaar gewerkt. Bente, wiens populariteit het afgelopen jaar sterk toenam door haar deelname aan Beste Zangers. En de hit, Kan je me zien, bracht eerder de albums Als ik met de wind kon dansen, 2022, en Drift, 2024 uit.

0: Die nummer 1 positie, Shakira en Burna Boy met Die Die. We zijn zo terug met Europe en The Final Countdown. Maar eerst tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is donderdag 17 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend start de dag op veel plaatsen droog met geregeld zon, al is langs de westkust en op de Wadden al een enkele bui mogelijk. In de middag neemt de bewolking toe en volgen vanuit het westen meerdere buien. De zuidwestenwind is matig en aan zee vrij krachtig. Windkracht 3 tot 6. Het wordt 17 of 18 graden, terwijl het in de Hoge Venen niet warmer wordt dan een graad of 14. Morgen schijnt op de meeste plaatsen de zon, al kan de dag lokaal grijs beginnen met mist of nevel. Gedurende de dag wisselen zon en stapelwolken elkaar af en blijft het landinwaarts op veel plaatsen droog, met hooguit een lokale bui. Het wordt 17 graden in het noorden tot 19 graden elders bij een matige zuidwester.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergouw. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven heeft gisteren in een volle collegezaal beledigende en racistische opmerkingen gemaakt richting medestudenten. Ook bracht de student een nazi-groet. Studiegenoten grepen in en zouden op de vuist zijn gegaan met de mannelijke student. De TUE spreekt van een ernstig verontrustend incident. De beveiliging van de universiteit moest de vechtersbazen uit elkaar halen. De student die het incident aanstichtte sloeg op de vlucht. De politie en de universiteit gingen naar hem op zoek. Een bom uit de Tweede Wereldoorlog heeft gisteren voor overlast gezorgd in het gebied rondom de Vestdijk. Het terrein was afgezet omdat de röntgenfoto's moesten worden gemaakt van het explosief. De Duitse vliegtuigbom werd gevonden tijdens het leggen van kabels voor de nieuwe woontoren die daar komt te staan. Door de afzetting moesten passanten een tijdje een andere route nemen. Ook de parkeergarage van het Pullman Hotel was door het onderzoek afgesloten. Wethouder Stijn Steenbakkers belooft met nog een scenario te komen voor het kunstwerk De Paddenstoel. Dat moet wijken voor een nieuw te bouwen woontoren. Op dit moment hebben burgemeester en wethouders bedacht dat het kunstwerk kan worden verplaatst naar de oever van de Dommel bij de Doorgelolaan. Het alternatief is slopen, maar verschillende raadspartijen vinden de locatie niet geschikt en riepen de wethouder op om nog eens na te denken over een andere plek. De politie heeft een 14-jarig meisje opgepakt voor vernielingen bij basisschool De Kleine Vossen in Mierlo. Eind vorige maand werden onder meer digiborden, meubels en lesmateriaal vernield. Ook werden de ruiten van de school ingegooid. De voorlopige schade komt uit op zo'n 100.000 euro. Volgens de politie is een groep jongeren verantwoordelijk voor de inbraak en het vandalisme. En de Wim van Doorne muziekkiosk in Eindhoven wordt zaterdagavond groen verlicht om aandacht te vragen voor mitochondriële ziekte. Dat is een verzamelnaam voor een groep erfelijke aandoeningen waardoor het lichaam te weinig energie krijgt. Voor de ziekte is nog geen behandeling. Met de actie genaamd Light Up for Mito worden verschillende opvallende locaties zoals de Grootse Schouwburg en het Wereldmuseum in Rotterdam groen verlicht. En ook mensen van wie vrienden of familieleden getroffen zijn door de ziekte laten hun woning groen uitlichten. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

show gingen we van start in het jaar 1986. Europe met The Final Countdown. Met onderweg het komende half uur en My Time. We kijken naar de historische popnieuwsfeitjes zo rond kwart voor. Verder hebben we Adele, Suple en Nick Kamen in het vooruitzicht staan. En gaan we nu naar het jaar 2022. Lil Nas X stond genoteerd in de top 40 met...

Grappig en met popmuziek. Je hoort hem hier op de Daar moet je bij zijn donderdag bij de ochtendshow. Waar we zo meteen de geschiedenisboeken erbij gaan pakken voor de historische feitjes. Maar hier is tijd geworden voor Mai Tai, de succesvolle Nederlandse meidengroep die in de jaren 80 met hun swingende disco en funknummers zowel nationaal als internationaal grote indruk maakte. Tijd voor een onweerstaanbare discomuzieker van eigen bodem. Uit 1985 is dit History.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 1967. De Doors treden op in de televisieshow van Ed Sullivan en negeerden een direct bevel om een controversiële tekstregel te wijzigen in Light My Fire. Hierdoor werd de band per direct verbannen voor verdere optredens in het programma. 1991. Guns N' Roses bracht de ambitieuze dubbelalbums Use Your Illusion 1 en Use Your Illusion 2 gelijktijdig uit over de hele wereld. Beide platen veroverden direct de top van de hitlijsten en definieerden de hard rock sound. 2011. Adele wist met haar succesvolle studioalbum 21 een historisch verkooprecord te verbreken in het Verenigd Koninkrijk. De plaat kroonde zich tot best verkochte album van de 21ste eeuw tot dan toe.

17 september. We doen het deze week nog eenmaal op die o zo lekkere vrijdag. 2 uur lang jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Ik laat je vandaag achter in het jaar 1986 met It's Time You Break My Heart van Nick Cayman. Ik wens je nog een hele fijne donderdag en

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Korenmolen Het Nupke in Geldrop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen dan gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Korenmolen Het Nupke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoogwater vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivea, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. Steeds minder mensen moeten alle lasten van de verzorgingsstaat dragen. Meer dan 8,5 miljoen mensen werken niet, onder meer door de vergrijzing. Met 9,6 miljoen inwoners blijft het aantal werkenden gelijk. De laatste keer dat er meer niet-werkenden waren dan mensen met een baan of onderneming was na de kredietcrisis 12 jaar terug. Vanaf 67 jaar krijgen ouderen AOW, betaald uit de bijdrage van werkenden. Die opbrengst is al een tijdje niet meer genoeg voor alle uitkeringen. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijden en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Italianen betalen komend jaar geen wegenbelasting. De regering heeft besloten die tot nader order af te schaffen vanwege de hoge prijzen voor brandstof en energie. Critici noemen het een zoethoudertje. Er zijn volgend jaar verkiezingen. De coalitie van premier Meloni staat iets achter op de oppositie. Italië loopt door de maatregel 2,5 miljard euro aan inkomsten mis. Hoe dat gat in de begroting moet worden gedicht is onduidelijk. Italië heeft de hoogste staatsschuld van de hele EU. Het weer overwegend droog, bewolkt en een stevige zuidwestenwind. In het westen valt af en toe regen. Maxima vandaag rond 19 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Goedenavond, welkom bij Dance at Classics. We hebben vanavond weer de lekkerste 12 inches, de Long Virgins en de classics jaren 60 tot nu. Ook in deze aflevering staat het weer garant voor fijne dansmuziek. De samenstelling en presentatie, hier is je DJ Hansie at

Goedenavond, beste luistervrienden. Het is weer vrijdag, het begin van je weekend. We begonnen deze aflevering van Dance at Classics met Backstabbers van de OJ's. Om vervolgens verder te gaan met Close.

0: scherp geluid. Altijd dichtbij.
1: Altijd dichtbij.
0: Thuis.
1: Thuis.
0: In de auto.
1: In de auto.
0: Of onderweg.
1: Onderweg.
0: Zet Omroep West op via DAB+. En blijf op de hoogte van al het nieuws en de verhalen uit jouw buurt.
1: Jouw buurt.
0: Omroep West.
1: Omroep West.
0: Dichtbij.
1: Bij.
0: Betrouwd.
1: Betrouwd. En nu ook op DAB+.
0: En nu ook op DAB+.

De coverversie van If You Could Read My Mind door Viola Wills werd uitgebracht in 1980. Het nummer verscheen als Stichting Nederlandse Top 40 Disco Hit en werd oorspronkelijk geschreven door Gordon Lightfoot.

luistert naar Dance at Classics en je hoorde de hit Saddle Up van David Christie. Het nummer het werd uitgebracht in 1982 en verbleef maar liefst 8 weken in de Nederlandse top 40. Gaan we verder met Oli, The Strong Survive.

The Average White Band. Het was een Schotse funk- en soulband die in de jaren 70 hits scoorde met soul- en disco-nummers als Pick Up the Pieces en Cut the Cake. Je hoorde nu van het album Shine, Let's Go Round Again. Gaan we verder met de Safety Dance en Man Without Hats.

Love Reaction. Het is een nummer van de Amerikaanse performancekunstenaar Divine. Uitgebracht als single in 1983. Het nummer werd later opgenomen op het compilatiealbum The Story So Far uit 1984. Nou, verder met Sister Sledge, she's the greatest dancer.

Veronica Unlimited. Het was de naam van de Nederlandse studiogroep in 1977. Bij elkaar gebracht door Hans van Hemert ter gelegenheid van het 12,5-jarig bestaan van de Veronica Top 40. Van het album The Best of the Singles Collection hoor je nu What Kind of Dance Is This in een lekkere 12-inch.

0: En met 9.9 in de single All of Me for All of You zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering Dance at Classics. Volgende week geen Dance at Classics, maar dan hebben we de zomervakantie special 2026.
1: Dit is het regio prikbord.
2: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 4:30 en 5:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken, dreigen de VS de handel met de Europese Unie stop te zetten. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter Ursula von der Leyen. Die riep gisteren op tot verdere samenwerking met Canada in onder meer handel en defensie. Trump dreigt met importheffingen of wil zelfs alle handel met Europa stilleggen. Canada is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS. De rechter floot Trump al diverse keren terug. Het gebeurt vaak maar één keer in de 100 jaar, maar op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan. De krater is 41 meter diep en heeft een doorsnede van 221 meter, zegt ruimtevaartorganisatie NASA. De krater werd ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. Astronomen denken dat de krater in april of mei vorig jaar is ontstaan. Om zo'n krater te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Zware regen en overstromingen teisteren de Spaanse provincie Valencia en de regio Almeria. Inwoners moeten uit de buurt van rivierbeddingen en valleien blijven. Ook het vliegveld van Valencia is dicht. In Torrent moesten diverse mensen worden bevrijd die door hoogwater vast waren komen te zitten in hun auto's. In Olivea, ten zuidwesten van Barcelona, heeft het noodweer een dodelijk slachtoffer geëist. Een man werd op 500 meter van zijn auto gevonden die door het water was meegesleurd. De Palestijnse leider Abbas mag opnieuw niet zelf naar de VN-top. De 193 VN-lidstaten komen volgende week bijeen, maar de Palestijnse delegatie krijgt geen visum voor de VS. De Amerikanen verwijten de Palestijnse autoriteit van Abbas vrede te ondermijnen en terreurdaden in openbare uitingen en schoolboeken te verheerlijken. Abbas kan de vergadering wel volgen via een videoverbinding. De staat Palestina is geen VN-lid en mag alleen als waarnemer aanwezig zijn bij de top. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio
3: SMB
7: 107.5 FM.
3: En overal via radio smb.nl.
7: Radio
3: SMB.

En we schreeuwen het uit met de Goo Goo Dolls. En I want you to know who I am. Hey, wees welkom in het eerste gedeelte van deze show. Het duurt 2 uur en de komende 2 uur zijn we bij je met natuurlijk de bouwval en een speciaal jaar in de picture gezet. Het jaar is het jaar dat minister Zalm van Financiën 2 taart in het gezicht krijgt bij de opening van de Amsterdamse effectenbeurs. En via het Belgisch Staatsblad komen 19 speurders van de Belgische gerechtelijke politie die ouder zijn dan 60 jaar, onder wie de Antwerpse hoofdcommissaris, te weten dat ze met onmiddellijke ingang met pensioen worden gestuurd. En dan het financieel en sociaal statuut van de reservistentroepen van de Belgische leger. Die worden goedgekeurd door de regering. In de reservewettroepen worden dienstplichtigen vervangen door vrijwilligers in dit jaar. En 2 meisjes komen om als 3 mannen 12 kogels afvuren op de deur van café Bagges in Gorinchem. Dat gebeurde er in dit jaar waar we het de komende 2 uur over gaan hebben. Ook was het het jaar van de Mambo, jawel. En wel te verstaan Mambo number 5, want die stond hoog genoteerd. Nou zeg maar op de nummer 1 positie in de jaarlijsten van dit jaar. We Are Going to Ibiza van de Venga Boys stond op nummer 2. En Britney Spears en Baby One More Time, de eerste hit van de dame, die stond in dit jaar ook hoog genoteerd in die lijsten. En het was het jaar van City to City, de reclames. Spot die een plaat werd, Roached, The Road Ahead, Miles of the Unknown. Maar het was ook het jaar van Desiree met deze plaat, Live. Welkom in het jaar 1999.

Franse basisjaar Tambourine High Under the Moon. Een hele leuke hit was dat. Ik herinner het me nog heel goed dat het de hitparades binnenkwam. En ik dacht van, hè, 60 en 70 jaren plaatje, zomaar de hitparades in. Maar nee, het was een hele nieuwe plaat, een hele nieuwe band genaamd Tambourine. En dus High Under the Moon, een hele grote hit in de lage landen. Eventjes nog wat anders. Je kan tegenwoordig met me twitteren. Ik heb een Twitter-account. Ja, ik weet het. Ik moest er een keer aan geloven. En ik moet eerlijk toegeven, het was ook niet mijn eigen idee. Maar je kan twitteren met Erik Verbouw. Dus moet je even, weet ik wat, doen op Twitter. En dan komt dat aan.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergouw. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven heeft gisteren in een volle collegezaal beledigende en racistische opmerkingen gemaakt richting medestudenten. Ook bracht de student een nazi-groet. Studiegenoten grepen in en zouden op de vuist zijn gegaan met de mannelijke student. De TUE spreekt van een ernstig verontrustend incident. De beveiliging van de universiteit moest de vechtersbazen uit elkaar halen. De student die het incident aanstichtte sloeg op de vlucht. De politie en de universiteit gingen naar hem op zoek. Een bom uit de Tweede Wereldoorlog heeft gisteren voor overlast gezorgd in het gebied rondom de Vestdijk. Het terrein was afgezet omdat er röntgenfoto's moesten worden gemaakt van het explosief. De Duitse vliegtuigbom werd gevonden tijdens het leggen van kabels voor de nieuwe woontoren die daar komt te staan. Door de afzetting moesten passanten een tijdje een andere route nemen. Ook de parkeergarage van het Pullman Hotel was door het onderzoek afgesloten. Wethouder Stijn Steenbakkers belooft met nog een scenario te komen voor het kunstwerk De Paddenstoel. Dat moet wijken voor een nieuw te bouwen woontoren. Op dit moment hebben burgemeester en wethouders bedacht dat het kunstwerk kan worden verplaatst naar de oever van de Dommel bij de Doorgelolaan. Het alternatief is slopen, maar verschillende raadspartijen vinden de locatie niet geschikt en riepen de wethouder op om nog eens na te denken over een andere plek. De politie heeft een 14-jarig meisje opgepakt voor vernielingen bij basisschool De Kleine Vossen in Mierlo. Eind vorige maand werden onder meer digiborden, meubels en lesmateriaal vernield. Ook werden de ruiten van de school ingegooid. De voorlopige schade komt uit op zo'n 100.000 euro. Volgens de politie is een groep jongeren verantwoordelijk voor de inbraak en het vandalisme. En de Wim van Doorne muziekkiosk in Eindhoven wordt zaterdagavond groen verlicht om aandacht te vragen voor mitochondriële ziekte. Dat is een verzamelnaam voor een groep erfelijke aandoeningen waardoor het lichaam te weinig energie krijgt. Voor de ziekte is nog geen behandeling. Met de actie genaamd Light Up for Mito worden verschillende opvallende locaties zoals de Grootse Schouwburg en het Wereldmuseum in Rotterdam groen verlicht. En ook mensen van wie vrienden of familieleden getroffen zijn door de ziekte laten hun woning groen uitlichten. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.

De rood, het is very, very, very... Ik, wat? Ja, ik weet niet wat ze op hebben, maar het is niet echt een track dat je zegt van... Wauw, die is gehaveloos uit de conversie gekomen, zo gezegd.

0: Uit de prachtige 80e jaren, uit 1984. The more you live, the more you love. Vlak af Seagulls hier op jouw radiostation hier in de Bouwval. De komende 2 uur hebben we het nog over 1999. En in 1999 gebeurde er ook van allerlei dingen. Ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van de eerste publicatie van het eerste Kuifje-verhaal geeft de firma Casterman een herdruk uit van dat verhaal. Het is Kuifje in het land van de Sovjets. En de Europese Commissie komt gehavend uit een vertrouwingsstemming in het Europees Parlement, gehouden omwille van het in opspraak komende duo van de commissaris Edith Kelsen en Martin. Men besluit een commissie van wijzen op te richten. En Paul van Buijden, de ambtenaar bij de Europese Financiële Controledienst, wordt door de Europese Commissie geschorst vanwege deze zaak. Dan in Tomela en in Quindino, en dat is in Colombia, daar vallen duizenden doden bij een aardbeving. En Hugo Chavez, die wordt gekozen in 1999 tot president van Venezuela. Dat is ook alweer een tijdje geleden. Wat er nog meer is gebeurd in dat jaar. We hadden een hele grote hits in dat jaar. In de top 40 staan, top 50, wat je wilt. Onder andere stond dat jaar Cher met Believe in de hitparades. Blue, Dabba Dee, Dabba Dye, oftewel Eiffel 65. R. Kelly, If You Could Turn Back the Hands of Time. En Toybox was een grote hit met onder andere Tarzan en Jane en Best Friend.
1: Ja, ja. Mambo number 5.
0: En natuurlijk deze plaats. Die stond op de nummer 1 positie in het jaarlijstje 1999. Dit is de heer Lou Bega en zijn Mambo number 5.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Jij en ik, Wesley Bronkhorst uit 2011. Ja, het is niet zo'n grote hit geweest, maar toch een lekker plaatje om zo even lekker te draaien. Voordat ik begin met een plaat uit ons basisjaar, 1999, van de Pet Shop Boys. En die is dus genaamd de New York City Boys, omdat ze dat een leuke stad vinden waarschijnlijk.

Het heet dan ook zeer toepasselijk The Animal Song. Savage Garden uit ons basisjaar 1999. Een hele grote hit was dit voor de heren. Nou ja, hele grote. In mijn radiotijd, in mijn programma was het een hele grote hit. In de top 40 was het iets minder aan hitpotentie, zo gezegd. Over hitpotentie gesproken, wat je gedacht van de hits uit 1999. De Offspring, die had een grote hit met Pretty Fly for a White Guy. Ja, ik weet niet of je dat nog kent. De launch, die had DJ John, die ja, zo voor gezegd gelaunched werd in de top 40. En wat hadden we nog meer? The Big Big World, Emilia uit 1999. Maar ook Simmerik en Tarkan, een Turks plaatje, in de top 40 beland in 1999. En over Turkije gesproken. In Kenia, daar wordt de leider van de Turkse Koerdische beweging PKK, Abdullah Olkan, gearresteerd door de geheime dienst van Turkije en de Verenigde Staten. Ook nog in Amerika, in de Senaat, komt geen meerderheid om president Clinton af te zetten. De aanklacht naar aanleiding van de Lewinsky-affaire krijgt niet de vereiste 2/3 meerderheid in het congres. En dan tijdens de maandagochtendspits op 8 februari 1999 veroorzaakt in Nederland een pak sneeuw. Een recordlengte aan file, 975 kilometer wordt er die ochtend gemeten. En de lancering is er van de Stardust. De eerste ruimtevaartuig dat materiaal uit de staart van een komeet op gaat vangen. En dat terugbrengt naar de aarde. En dan Abdullah II. Hij wordt koning van Jordanië in 1999. Ja. Oh, rustig aan. En dit is Trini Lopez uit 63 alweer. En die heeft het over zijn Amerika.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De energieprijzen stijgen maar door. De noodzaak om energie te besparen is nog nooit zo hoog geweest. Doe je het niet zozeer voor het milieu, dan doe je het wel voor je eigen portemonnee. Voor al dit soort vragen organiseert Zon Energie elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11 en 1 een vast inloopspreekuur in het Dommelshuis. U vindt het energieloket aan de grote leestafel, meteen bij binnenkomst links. De vrijwilligers en de energiecoaches van Zon Energie helpen u graag op weg om energie en geld te besparen. In aanvulling op dit fysieke energieloket in het Dommelshuis heeft Zon Energie samen met de gemeente ook een digitaal energieloket voor Zon en Breugel ontwikkeld, waar u ook allerlei praktische tips en achtergrondinformatie vindt. Dit vindt u op regionaalenergieloket.nl/zonenbreugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De VS dreigen de Europese Unie met een soort handelsembargo als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Dat zegt de Amerikaanse president Trump in reactie op de toespraak van EU-voorzitter von der Leyen. Zij pleitte gisteren voor nauwere banden met Canada op het gebied van handel en defensie. Trump dreigt dat hij alle handel met de EU stillegt of met torenhoge heffingen komt. Canada en de VS zijn verwikkeld in een handelsoorlog, vandaar de Canadese toenadering tot de EU. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. Bij ruim de helft van het aantal donoren dat geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie, steken familieleden er uiteindelijk alsnog een stokje voor. De nieuwe wet werd in 2020 ingevoerd in de hoop het aantal orgaandonoren te vergroten. Vroeger moesten mensen zelf aangeven of ze donor wilden worden. Nu ben je, wanneer je geen keuze maakt, automatisch donor. Ook laten meer mensen zich registreren als niet beschikbaar voor orgaandonatie. Extra files vanochtend op de A15 richting de Maasvlakte. Volgens Rijkswaterstaat stond er rond 7 uur 12 kilometer file met ruim een uur vertraging. Gisteren werden scheuren ontdekt in de westelijke Zuurhofbrug, waar de snelweg naar de Maasvlakte overheen loopt. Het verkeer kan nu alleen heel langzaam over de vluchtstrook. De gewone rijbanen zijn uit veiligheidsoverwegingen voorlopig dicht. Op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. Volgens de ruimtevaartorganisatie NASA werd de krater ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. De krater zou in april of mei vorig jaar zijn ontstaan. Om een krater van die afmetingen te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Het is meteen de grootste verse krater ooit in ons zonnestelsel. Het weer, toenemende bewolking met hier en daar felle buien. In het oosten blijft het iets droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

1999, zo'n beetje de opkomst van de CD en de MP3. Maar dat was toch niet zo, maar de CD in ieder geval wel. Dus allemaal schone, nette muziek. En dan moesten al die mensen toch weer tikjes en dingetjes in hun CD's toebrengen, hè. Zo, ook met de Beanie Man featuring Several Franklin en de Dance Hall Queen uit 1999. Ons basisjaar. Welkom terug in 1999. Welkom terug in de bouwval. We gaan het hebben weer over de tijd dat ze in de bloemententoonstelling in de West-Friese Fora in het Nederlandse Bovenkaspel. Daar worden 200 mensen ernstig ziek. Minstens 32 mensen sterven aan de gevolgen van wat later blijkt legionella-besmetting. En dat allemaal door een sproeiinstallatie die daar stond te sproeien. En dan de politieke partij Leefbaar Nederland. Die wordt opgericht door Jan Nagel, Henk Westbroek en mediaondernemer Willem van de Koten in 1999. Ja. Zwemmer Grant Hickel uit Australië die schept in Brisbane het wereldrecord op de 200 meter vrije slag aan tot 1,46,67. De mondiale toptijd stond sinds 1989 op de naam van Gergo Lamberti. En dan de NAVO, die begint bombardementen op Servische doelen in Kosovo. En de oorlog is daarmee begonnen in die regio. Ook hadden we nog hits uit 1999. We hebben ze dadelijk nog voor je klaarstaan. Maar eerst even een aantal die we niet draaien. Never Nooit Meer van Gordon en Replay. Het bananenlied was ook een grote hit van de Boswachters. Two Times and Lee was echt een knoeper van een hit in 1999. En wat had je gedacht? Leef de Big Brother tune van Han van Eyck. Ja, dat was ook een hele grote hit. Het was ook het jaar van Big Brother. Dat begon toen, hè? Ja, dan kon je meekijken in zo'n kot in, wat was het, Almere of zoiets. En dan kon je dan eens kijken wat die mensen allemaal deden. Zo'n programma hebben we tegenwoordig ook nog. Is nooit echt aangeslagen, volgens mij. Nou, oké. In ieder geval een grote hit van Lee Ann. In 1999. En ze deed het toen twee keer. Nou ja, in deze plaats zegt ze het steeds. Two times.

Het is af en toe zo raar. Dat je er zelf ook niet weet wat je ermee moet, zo gezegd. The Running in the Family Level 42 uit 1987. Welkom bij de bouwval voor vandaag. We hebben het over 1999, tenminste in het algemeen dan. Maar we draaien ook plaatjes uit andere jaren. 1990 komt deze.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

stupid, don't be ridiculous, don't be impossible, zou ik zeggen. Shania Twain. Ze woont tegenwoordig weer gewoon in... wat is het? Wat is het daar waar ze woont? En als je denkt van nou, dan gaat alles fout. Dan gaat ook alles fout volgens mij. Maar oké, ik wou dit schuifje openzetten. Ja, dan laten we dit met het schuifje maar even openzetten. Waar had ik het nou over? Shania Twain, ja, ze woont in Australië, heb ik in mijn hoofd hangen. Maar dat is helemaal niet waar. Dat landje tussen, wat is het? Frankrijk aan de ene kant, Oostenrijk aan de andere kant, Italië aan de andere kant en Duitsland. Wat zit daar tussen? Zwitserland, ja. Ze woont in Montreux tegenwoordig. Ze is weer getrouwd met trouwe liefde en ja, ze schijnt daar gelukkig te zijn. Shania Twain en uit ons basisjaar 1999, Don't Be Stupid, hoorde je hier op Jaar Radio Station. Even kijken, 1999 was het ook dat Berlijn weer de hoofdstad van Duitsland werd. En de Nederlandse publieke en commerciële omroepen voerden gezamenlijk actie voor de vluchtelingen uit Kosovo. En dat bracht zo'n, in die uur dat dat programma duurde, bracht dat ongeveer zo'n 3 miljoen gulden toen nog op. En dat gebeurde in 1999. Twee zwaar bewapende scholieren richten een bloedbad aan op de Columbine High School in Littleton in Colorado. Dat gebeurde ook toen. En in de Mont Blanc-tunnel tussen Frankrijk en Italië, daar vliegt met meel en margarine volgeladen Belgische vrachtauto in de brand. De vlammen slaan over naar andere auto's en er sterven 41 mensen in de brand. En de brand kan pas zo'n beetje na 24 uur geblust worden.

Een van de populaire platen van Agda en de Munnik. Een van de eerste platen van Agda en de Munnik uit ons basisjaar 1999. En het regent zonnestralen. Nou even naar buiten kijken hoor. Dus, wow. Of het zonnestralen echt regent is maar de vraag. Maar, je kan zeggen, ze zijn er af en toe zo. Hè. Even kijken, 1967. Daar gaan we naar terug met Jeff Beck.

Bert Hart uit ons basisjaar. And she's going back to L.A., oftewel de L.A. song. Ik moet eerlijk toegeven, ik herinner het Bert helemaal niet meer. Maar als ik het zo weer hoor, dan denk ik van, ach, wat een lekker liedje uit ons basisjaar 1999. En wat ik me wel herinner, is deze plaat van Phil Collins. You'll be in my heart. Een hele grote hit in 1999.

It's hard out here, Lily Allen. 2013, zo'n beetje eind van het jaar, was het een aardig hitje in Nederland. En it's very, very hard for her to, to be a bitch, zoals ze zelf zegt. 1999, het jaar van deze meneer. Chef en zijn chocolate salty balls.

chef en de salty chocolate balls. En je moet op zijn ballen een beetje blazen, want ze zijn verbrand in ons basisjaar 1999. Hey, zit er weer op voor mij. Ik zou zeggen, volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender, ben ik er weer. De groeten.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Iedere laatste donderdag van de maand kun je in Eindhoven terecht bij het EHW Innovation Café. Hier borrelen ideeën, technologie en design samen voor een duurzame toekomst. Vanaf 5:30 is er inloop en netwerken. Om 6:00 een introductie met speciale gasten en een Q&A gevolgd door netwerkmogelijkheden. En de sessies zijn Engelstalig en open voor iedereen. Dus studenten, makers, ondernemers en nieuwsgierigen. De locatie is de Kazerne Design Lab, Paradijslaan 8 in Eindhoven. Meer informatie en aanmelden via ehwinnovationcafé.org.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat de Amerikaanse president Trump dreigt met sancties. Trump zegt dat als dit doorgaat en hij het als vijandig beschouwt, hij zware douanerechten gaat heffen of alle handel met Europa verbreekt. De Europese Commissie zegt dat de samenwerking met Canada niet vijandig is, maar bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten. De komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. Gistermiddag werden scheuren ontdekt, waarna Rijkswaterstaat 2 rijstroken afsloot om de druk op de constructie te verminderen. Als tijdelijke oplossing wordt de oostelijke Zuurhofbrug die ernaast ligt in 2 richtingen in gebruik genomen. Nu rijdt alleen verkeer richting Rotterdam eroverheen, dus er zijn aanpassingen nodig en dat gaat weken duren. De resultaten van de nieuwe donorwet vallen tegen, dat zeggen onderzoekers van de Transplantatiestichting. Bij ruim de helft van het aantal donoren dat geen bezwaar heeft gemaakt tegen donatie, steken familieleden er uiteindelijk alsnog een stokje voor. De nieuwe wet werd in 2020 ingevoerd in de hoop het aantal orgaandonoren te vergroten. Vroeger moesten mensen zelf aangeven of ze donor willen worden. Nu ben je, wanneer je geen keuze maakt, automatisch donor. Ook laten meer mensen zich registreren als niet beschikbaar voor orgaandonatie. Op de maan is een nieuwe grote krater ontstaan van 41 meter diep en 221 meter doorsnede. Volgens ruimtevaartorganisatie NASA werd de krater ontdekt met een sonde die al 17 jaar om de maan draait. De krater zou in april of mei vorig jaar zijn ontstaan. Om een krater van die afmetingen te veroorzaken moet er een meteoriet zijn ingeslagen ter grootte van een gebouw met 3 verdiepingen. Het is meteen de grootste verse krater ooit in ons zonnestelsel. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
2: Zon en Breugel. Het
9: station met de meeste muziekvariatie
10: en het laatste nieuws.
11: Radio SMB 107.5 FM.
10: En overal via radiosmb.nl.
11: Radio SMB.
12: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
13: Een half

En als de pont dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop, dan komen er werktuigelijk gedachten

is dan zijn er gekomen, weer niet. Een patatbakker van, waar komt hij vandaan, joh? Amsterdam of Zaandam kwam hij vandaan, toch? Koos Albers. Jij blijft bij mij, was dit. Groot ongeluk gehad. En nou ja, je kent het resultaat. Helaas overleden. Veel te jonge leeftijd eigenlijk, vind ik. Maar goed, no shoes nu. But I can't wait.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergouw. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven heeft gisteren in een volle collegezaal beledigende en racistische opmerkingen gemaakt richting medestudenten. Ook bracht de student een nazi-groet. Studiegenoten grepen in en zouden op de vuist zijn gegaan met de mannelijke student. De TUE spreekt van een ernstig verontrustend incident. De beveiliging van de universiteit moest de vechtersbazen uit elkaar halen. De student die het incident aanstichtte sloeg op de vlucht. De politie en de universiteit gingen naar hem op zoek. Een bom uit de Tweede Wereldoorlog heeft gisteren voor overlast gezorgd in het gebied rondom de Vestdijk. Het terrein was afgezet omdat de röntgenfoto's moesten worden gemaakt van het explosief. De Duitse vliegtuigbom werd gevonden tijdens het leggen van kabels voor de nieuwe woontoren die daar komt te staan. Door de afzetting moesten passanten een tijdje een andere route nemen. Ook de parkeergarage van het Pullman Hotel was door het onderzoek afgesloten. Wethouder Stijn Steenbakkers belooft met nog een scenario te komen voor het kunstwerk De Paddenstoel. Dat moet wijken voor een nieuw te bouwen woontoren. Op dit moment hebben burgemeester en wethouders bedacht dat het kunstwerk kan worden verplaatst naar de oever van de Dommel bij de Doorgelolaan. Het alternatief is slopen, maar verschillende raadspartijen vinden de locatie niet geschikt en riepen de wethouder op om nog eens na te denken over een andere plek. De politie heeft een 14-jarig meisje opgepakt voor vernielingen bij basisschool De Kleine Vossen in Mierlo. Eind vorige maand werden onder meer digiborden, meubels en lesmateriaal vernield. Ook werden de ruiten van de school ingegooid. De voorlopige schade komt uit op zo'n 100.000 euro. Volgens de politie is een groep jongeren verantwoordelijk voor de inbraak en het vandalisme. En de Wim van Doorne muziekkiosk in Eindhoven wordt zaterdagavond groen verlicht om aandacht te vragen voor mitochondriële ziekte. Dat is een verzamelnaam voor een groep erfelijke aandoeningen waardoor het lichaam te weinig energie krijgt. Voor de ziekte is nog geen behandeling. Met de actie genaamd Light Up for Mito worden verschillende opvallende locaties zoals de Grootse Schouwburg en het Wereldmuseum in Rotterdam groen verlicht. En ook mensen van wie vrienden of familieleden getroffen zijn door de ziekte laten hun woning groen uitlichten. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

even een ander liedje van Dan Harrow. The Taste of Love, daar kennen we hem natuurlijk van. En Holy Day Night was dit. Rollato, discoplaten daarvoor. Marco Borsato en Sita. En lopen op het water. Nu, Pleintje Oosthuis. Vlieg met me mee. Het avontuur.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Daarom wil hij weer met de oppositie in gesprek. Pro-leider Jesse Klaver wijst hem op de grote verschillen in de Kamer. En Volt-leider Laurens Dassen begrijpt niet wat het verschil is met de gesprekken die voor de zomer met de oppositie zijn gevoerd. Leiders van onder andere de SGP, JA21 en de partijen Pro en Volt willen dat Jette vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West-Nijl-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. De afgelopen tijd is het virus bij nog eens 10 mensen vastgesteld. Het aantal besmettingen staat nu op 28. Het West-Nijl-virus komt van vogels en wordt via muggen op mensen overgebracht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. De meeste mensen merken er niks van, maar het kan leiden tot griepachtige klachten en in een uitzonderlijk geval overlijden. Het plan van de EU om nauwer te gaan samenwerken met Canada is niet gericht tegen iemand anders. Dat benadrukt de Europese Commissie nadat de Amerikaanse president Trump dreigt met sancties. Trump zegt dat als dit doorgaat en hij het als vijandig beschouwt, hij zware douanerechten gaat heffen of alle handel met Europa verbreekt. De Europese Commissie zegt dat de samenwerking met Canada niet vijandig is, maar bedoeld is om de gezamenlijke kracht te vergroten. De komende 4 tot 8 weken moet verkeer op de A15 richting de Maasvlakte vanwege de zwakke Zuurhofbrug over de vluchtstrook rijden. Gistermiddag werden scheuren ontdekt, waarna Rijkswaterstaat 2 rijstroken afsloot om de druk op de constructie te verminderen. Als tijdelijke oplossing wordt de oostelijke Zuurhofbrug, die ernaast ligt, in 2 richtingen in gebruik genomen. Nu rijdt alleen verkeer richting Rotterdam eroverheen, dus er zijn aanpassingen nodig en dat gaat weken duren. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl. Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
5: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
2: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
5: Dit is Platenprak met René van Elst. It's a-

Wat is het eigenlijk? Oh ja, Summertime van Hobby Horse. Een echte zomersingle uit 72. En wist je dat dit gelegenheidsduo eigenlijk bestond uit zangeres Mary Hopkin en producer Tony Visconti? Ja. Yeah. Zo, ze waren destijds ook nog getrouwd en brachten dit vrolijke nummer uit als een enige gezamenlijke single. Een kort maar krachtig stukje muziekgeschiedenis dat ons altijd weer in de vakantiestemming brengt. Of je nou vakantie bent geweest of niet. Tja, de zomer is bijna over, hè? Over anderhalve week, denk ik, zo'n klein beetje. Dan gaan we de herfst weer in en dan hebben we weer herfstplaten. Ja, wat zijn eigenlijk herfstplaten? Nou, ik zou het even niet weten. Over zomer gesproken, wist je dat deze zomerrit van Mout en McNeil bijna nooit een internationaal succes was geworden? Het duo wilde de Amerikaanse markt veroveren, maar dat mislukte omdat Willem Duin vreselijke vliegangst had en dus niet naar de Verenigde Staten kon reizen voor promotie. Maar gelukkig werd het hier een enorme nummer 1 hit. Hier is hij, Aloha, oftewel Mouth en McNeil. Goedemiddag.

La Collegiala, oftewel een nummer uit 1984 van Gary Lowe. Een echte Italiaanse disco-klassieker. Zo, wist je dat de volgende klassieker uit 1977 geschreven is tijdens een pijnlijke break-up? Lindsey Buckingham schreef het voor Stevie Nicks, terwijl de spanningen in de band hoog opliepen. Het drumritme was trouwens gebaseerd op een demo waarbij Buckingham op een doos tissues trommelde. En daaruit voortkwam deze plaat, Go Your Own Way, van Fleetwood Mac.

Where Did I Go Wrong? Oftewel UB40 met die heerlijke track uit 1988. En wist je dat de bandnaam eigenlijk verwijst naar een officieel formulier voor de werkeloosheidsuitkering in Engeland? Destijds zaten de mannen namelijk zelf zonder werk. En gelukkig vonden ze hun roeping in de muziek en groeiden ze uit tot deze wereldsterren.

0: gaan even naar Doe Maar. En dat nummer Nederwiet.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.
3: Dit is een lied over een

0: Einde verhaal. Dit was Nederwit van Doe Maar. Een echte eigenzinnige klassieker. En het grappige is dat Joost Belafonte dit nummer oorspronkelijk schreef voor een concert in de Melkweg in Amsterdam. Hij vroeg zich af waar een goed reggae-lied over moest gaan. Over de wereld kon hij niks. Maar over wiet wist hij alles. En zo ontstond dit bijzondere lied.
1: Vandaag in Platenprak
2: belichten we het werk
1: van een popartiest die
2: jaren geleden is overleden.
0: Jawel, vandaag staan we even stil bij een groot ritmisch icoon die ons enkele jaren geleden ontviel. Op 17 september 2017 overleed de Braziliaanse percussionist Laudir van Oliveira. Hij stierf op 77-jarige leeftijd in zijn geliefde geboortestad Rio de Janeiro, nadat hij onwel was geworden tijdens een optreden door een hartaanval. Laudir was een echte vakman die internationaal pop- en jazzwereld verrijkte. Hij werkte samen met grootheden als Nina Simone, Carlos Santana, maar de meeste mensen kenden hem natuurlijk als de vaste percussionist van de band Chicago. Tussen 73 en 82 gaf hij het geluid van die groep een unieke swingende kleur. Denk maar eens aan klassiekers als Saturday Night in the Park of If You Leave Me Now. Hij was meer dan alleen een muzikant in de achtergrond. Hij veranderde hoe we naar percussie in de popmuziek luisteren. Hij bracht diepgang en ritme, waar anderen stopten bij de basis. Laudir stierf in het harnas, precies zoals hij leefde, met muziek. We herdenken hem vandaag als de man die de wereld een stukje ritmischer maakte. Dat doen we natuurlijk met dit nummer, If You Leave Me Now.

Ja, even terug naar 72 met Moldy Old Dog van Lieutenant Pigeon. Een bijzonder hit, want dit nummer is opgenomen in de huiskamer van de moeder van de pianist. Het is het enige Britse nummer 1 hit ooit met een moeder en zoon in de band. Een bizar succesverhaal voor een plaat die in eerste instantie volledig flopte. Dan duiken we eventjes de hitlijsten in, want in 72 kwam deze plaat uit van The Middle of the Road. En hoe heette dat nummer? Talk of the USA. En daarna heb ik een verjaardag van Koen Wouters.

0: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit?
1: Je hoort het hier.
0: Bij René van Elst.
2: In het programma Platenbrak.
3: Vandaag is Koen Wouters jarig. Hij viert zijn 59ste verjaardag. De zanger, geboren in het Belgische Halle, is ruim 40 jaar een bekend gezicht in de muziekwereld. Samen met zijn broer Chris vormt hij de kern van de succesvolle band Clouseau. Hun muzikale avontuur begon in 84. De grote doorbraak kwam in 89 met het nummer Anne. En daarna volgde een hele reeks hits die in het collectieve geheugen staan gegrift. Denk aan nummers als Daar gaat ze, Nobelprijs en Vonken en Vuur. In Nederland behaalde de band in de jaren 90 grote successen. Natuurlijk grote successen ook in Vlaanderen. Met het iconische nummer Passie. Een absolute uitschieter in de Nederlandse hitlijsten toen. Koen is meer dan alleen een zanger. Want sinds 89 is hij een vaste waarde op televisie als presentator van grote entertainment shows. Ook staat hij bekend als een avontuurlijke geest. Zo nam hij in het verleden deel aan de Zwarte Dakar Rally. Vandaag de dag is hij nog steeds volop actief, zowel in de muziek als op het scherm. Namens alle luisteraars kan ik wel zeggen, gefeliciteerd kerel. Interesse in het hele artikel? Ga naar www.popmagazine.nl. Draai ik natuurlijk Passie.

favoriete fan van de dijk was dit het nummer Onderuit, afkomstig van hun album Wakker in een vreemde wereld uit 87. Bijzonder is dat de zanger Huip van der Lubbe zelf de muziek schreef, wat hij zelden deed. Hij baseerde de tekst op een intieme liefdesnacht. Hij vond het zo mooi dat hij zichzelf even doodwaande. Tja, en dan zijn we zo'n beetje aan het einde. Waardeer je dit programma? Laat het even weten. info@renevanels.nl. Zoveel moeite is het volgens mij niet. Dan gaan wij er zo dadelijk uit met een lekker soulnummer van The Whispers. Die scoorde in 81 een enorme hit met It's a Love Thing. En wat mij betreft, luiden we morgen het weekend in. Gewoon weer tussen 1 en 2 op de vrijdagmiddag. Maak er nog een mooie donderdag van. Ook namens mijn broer. Een hele fijne dag. Dag.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Elke maandagavond is erfgoedcentrum De Ravenpoort geopend aan de Rijksluisstraat 10 in Oorschot. Van 7 tot 9 s'avonds kunnen bezoekers hier terecht voor een duik in de geschiedenis van Oorschot. Historische documentatie is zorgvuldig geordend en ook digitaal is er veel informatie beschikbaar. Het centrum biedt daarmee een toegankelijke plek voor iedereen die meer wil weten over het lokale erfgoed en de historie van de regio. De openstelling loopt wekelijks door tot het begin van januari 2027.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van het Zuid-Amerikaanse land. De verdachte die uit Venezuela komt werd gisteren opgepakt in Salento, zo'n 160 kilometer van de hoofdstad Bogota. Marlies Gens was op reis en verbleef in Salento. Op 25 mei vertrok ze voor een wandeltocht door de koffievelden en had zich moeten melden bij een boerderij, maar kwam daar nooit aan. 6 dagen later werd haar lichaam gevonden. Energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. Totaal zijn in het werkgebied van het bedrijf 140.000 woningen aangemeld. 54.000 daarvan kunnen wel op het stroomnet worden aangesloten. Voor de rest moet extra ruimte gevonden worden, bijvoorbeeld door nieuwe elektriciteitsstations te bouwen. Ook andere netbeheerders hebben te weinig ruimte op het stroomnet voor nieuwe aanvragen. Premier Jette heeft tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer gezegd dat er over afzonderlijke begrotingen deelakkoorden kunnen worden gesloten. Daarom wil hij weer met de oppositie in gesprek. Pro-leider Jesse Klaver wijst hem op de grote verschillen in de Kamer. En Volt-leider Laurens Dassen begrijpt niet wat het verschil is met de gesprekken die voor de zomer met de oppositie zijn gevoerd. Leiders van onder andere de SGP, JA21 en de partijen Pro en Volt willen dat Jette vandaag nog kiest voor links of rechts. De persoon die door een bloedtransfusie besmet raakte met het West-Nijl-virus is overleden. Daarmee komt het aantal doden in ons land op 4. De afgelopen tijd is het virus bij nog eens 10 mensen vastgesteld. Het aantal besmettingen staat nu op 28. Het West-Nijl-virus komt van vogels en wordt via muggen op mensen overgebracht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten. De meeste mensen merken er niks van, maar het kan leiden tot griepachtige klachten en in een uitzonderlijk geval overlijden. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com. Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
4: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
5: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvet brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober Theater in de Lucht Rotterdam Overschiet. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio-smb.nl. Radio SMB.

Daar moet je bij zijn donderdag 17 september 2026 met Jan Jett en de Blackhearts met I Love Rock and Roll. De aftrap van muziekplezier, de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zeeuwse tents en de 20s. Met het komend half uur de Traveling Wilburys, Rod Stewart, de Final Cannibals, Boudewijn de Groot en Calentis. En we trappen af in 79 met Exile en How Could This Go Wrong?

beste muziekmix op jouw radio met de Traveling Wilburys en End of the Line. Onderweg de Final Cannibals, maar we gaan eerst terug naar de overgang van de disco naar de new wave rock in het jaar 1980. Rod Stewart die zijn rock-energie combineerde met de nieuwe synthpop geluiden van dat decennium. Dit resulteerde in de rauwe maar catchy hit Passion. Met zijn heze onmiskenbare stem zingt Stewart over intens verlangen. De track stond 11 weken in de Nederlandse top 40 genoteerd, kwam in de top 10 terecht en piekte daar op de nummer 7 positie.

gaan we een kijkje in de hitlijst van 1990 met de Vinyl Cannibals. I'm not the man I used to be. Hier bij de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De zeros, de tens en de twenties. Je bent erbij, muziekplezier. Met onderweg Calantis, nu Boudewijn de Groot. Een product van eigen bodem. Een klassieker uit 73. Dit is Jimmy.

0: prettige notering voor Calantus, deze Heartbreak Adam. We zijn zo terug met The Pointer Sisters en Automatic. Maar is tijd geworden voor het actuele muziekplezier.
1: Het is donderdag 17 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag moeten we de paraplu bij de hand houden doordat er vanuit het westen een reeks buien overtrekt. Bij een goed merkbare zuidwester stijgt het kwik naar 14 graden in de Ardennen en 17 tot 18 graden in de rest van België en Nederland. Morgen hebben we een drogere dag voor de boeg met flink wat zonnige momenten tussen de stapelwolken door. De neerslagkans is klein en de temperatuur loopt op naar een aangename 17 tot 19 graden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. De student van de Technische Universiteit Eindhoven die gisterochtend in een volle collegezaal de nazi-groet bracht, is een minderjarige jongen. Dat laat de politie weten aan Omroep Brabant. Hij is aangehouden voor bedreiging. De politie onderzoekt ook racistische filmpjes die de student eerder in een appgroep stuurde. Het incident vond gisterochtend plaats net voor de start van een college voor eerstejaars. Medestudenten grepen in en zouden met de jongen op de vuist zijn gegaan. De Eindhovense politie heeft gisteravond een grote verkeerscontrole gehouden in delen van Woensel en Tongeren. Daarbij zijn 87 boetes uitgeschreven. In totaal werden 140 voertuigen gecontroleerd. 5 voertuigen zijn in beslag genomen omdat ze geen geldige registratie hadden. 6 mensen werden betrapt op rijden onder invloed van drugs. En ook werden boetes gegeven voor telefoongebruik achter het stuur, te hard rijden en rijden met een ongeldig rijbewijs. Een bom uit de Tweede Wereldoorlog heeft gisteren voor overlast gezorgd in het gebied rondom de Vestdijk. Het terrein was afgezet omdat er röntgenfoto's moesten worden gemaakt van het explosief. De Duitse vliegtuigbom werd gevonden tijdens het leggen van kabels voor de nieuwe woontoren die daar komt te staan. Door de afzetting moesten passanten een tijdje een andere route nemen. En ook de parkeergarage van het Pullman Hotel was door de onderzoeken afgesloten. Wethouder Stijn Steenbakkers belooft met nog een scenario te komen voor het kunstwerk De Paddenstoel. Dat moet wijken voor een nieuw te bouwen woontoren. Op dit moment hebben burgemeester en wethouders bedacht dat het kunstwerk kan worden verplaatst naar de oever van de Dommel bij de Torgelolaan. Het alternatief is slopen. Maar verschillende raadspartijen vinden de locatie niet geschikt en riepen de wethouder op om nog eens na te denken over een andere plek. De politie heeft een 14-jarig meisje opgepakt voor vernielingen bij basisschool De Kleine Vossen in Mierlo. Eind vorige maand werden onder meer digiborden, meubels en lesmateriaal vernield. Ook werden de ruiten van de school ingegooid. De voorlopige schade komt uit op zo'n 100.000 euro. Volgens de politie is een groep jongeren verantwoordelijk voor de inbraak en het vandalisme. En de Wim van Doornen muziekkiosk in Eindhoven wordt zaterdagavond groen verlicht om aandacht te vragen voor mitochondriële ziekte. Een verzamelnaam voor een groep erfelijke aandoeningen waardoor het lichaam te weinig energie krijgt. Voor de ziekte is nog geen behandeling. Met de actie genaamd Light Up for Mito worden verschillende opvallende locaties zoals de Goudse Schouwburg en het Wereldmuseum in Rotterdam groen verlicht. Ook mensen van wie vrienden of familieleden getroffen zijn door de ziekte laten hun woning groen uitlichten. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl. Het

En daarmee zijn we bij het tweede half uur gekomen van het eerste uur van Muziekplezier. Op deze Daar moet je bij zijn donderdag 17 september. Met het komende half uur Elton John. We gaan naar de top 10 van de top 40 toen van 1969. En Michael Cimbello staan allemaal voor je in het vooruitzicht. Maar eerst maken we een stapje terug in de tijd naar het jaar 2013. Een hit voor Birdie. Hier is Wings.

0: Something about the way you look tonight. You're the Sir Elton John hier bij Muziekplezier. Waar we toe zijn gekomen aan het laatste gedeelte van de top 40 toen van 1969.
1: Een reis door de tijd met de top 40 toen. 1969.
0: En dan zijn we aangekomen bij de top 10 van week 38 uit 1969. George Cash stijgt in zijn vijfde week van 14 naar nummer 10 met Nightingale. Jane Birkin, Serge Gainsbourg blijven in hun 18e week stationair staan op nummer 9 met Je Theme. Moi, non plus. En Percy Sledge stijgt in zijn derde week met stip door van 19 naar 8 met My Special Prayer. De Rolling Stones handhaven zich in hun 10e week op nummer 7 met Honky Tonk Women. Robin Gibb zakt in zijn 10e week 1 plaats naar nummer 6 met Saved by the Bell. Terwijl Andy Kim in zijn 6e week 1 plaats doorstijgt naar 5 met Baby I Love You. Zager en Van Zakken in hun 9e week van 2 naar nummer 4 met In the Year 2525. De Cats blijven in hun 9e week stationair staan op nummer 3 met Scarlet Ribbons. En Fleetwood Mac houdt de 2e plaats vast met Bloody Mary. De Bee Gees staan voor de 2e week op nummer 1 met Don't Forget to Remember.
2: Nummer 1.

Een klassieker uit 1979. Instant Funk en I Got My Mind Made Up. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van Muziekplezier op deze

Easy Lover. Dit uur heb ik nog uit 2003 Donald Fagen en No Frontier. Maar eerst gaan we naar 1983 samen met Michael Cimello. Hier is Maniac.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen kunnen iedere eerste woensdag van de maand komen luisteren naar een verhaaltje bij de kinderboerderij van Kasteel Gelderop. Het voorlezen begint om 3:15 middags en duurt meestal ongeveer een kwartier. Daarna kunnen kinderen vaak nog de dieren voeren. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig. De activiteit vindt plaats bij Kasteel Gelderop, Mierlozenweg 1 in Gelderop. Bezoekers wordt aangeraden om voor het vertrek de sociale media van Kasteel Gelderop te bekijken voor eventuele wijzigingen. Het voorlezen is iedere eerste woensdag van de maand van 3:15 tot 3:30 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex in februari. De school was volgens de commissie duidelijk herkenbaar als burgerlocatie en er is niet bewezen dat het voor militaire doeleinden werd gebruikt. Bij de aanval op het sportcentrum werden ook een school en huizen geraakt. De twee aanvallen waarbij doden vielen zijn mogelijk oorlogsmisdaden. Opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. Het gaat om een 58-jarige vrouw uit Enschede die in bitcoins voor de huurmoord betaald had. Het beoogde slachtoffer komt uit het oosten van het land. Volgens RTL Nieuws gaat het om een moeder van twee kinderen uit Overijssel. Zij is ingelicht door de politie over de plannen. De moord is nooit gepleegd omdat de website nep was. In Colombia is een verdachte gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd eind mei gevonden in een meer in het westen van het Zuid-Amerikaanse land. De verdachte die uit Venezuela komt werd gisteren opgepakt in Salento, zo'n 160 kilometer van de hoofdstad Bogota. Marlies Gens was op reis en verbleef in Salento. Op 25 mei vertrok ze voor een wandeltocht door de koffievelden en had zich moeten melden bij een boerderij, maar kwam daar nooit aan. 6 dagen later werd haar lichaam gevonden. Energiebedrijf Enexis heeft op het stroomnet geen capaciteit voor 86.000 woningen waarvan de bouw binnen 3 jaar moet beginnen. Totaal zijn in het werkgebied van het bedrijf 140.000 woningen aangemeld. 54.000 daarvan kunnen wel op het stroomnet worden aangesloten. Voor de rest moet extra ruimte gevonden worden, bijvoorbeeld door nieuwe elektriciteitsstations te bouwen. Ook andere netbeheerders hebben te weinig ruimte op het stroomnet voor nieuwe aanvragen. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met hier en daar wat regen en in de kustprovincies enkele buien. In het oosten en zuiden blijft het wat droger. Bij een vrij krachtige wind uit het zuidwesten is het maximaal 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopstil van HiClean. Perfect voor ramen.

0: 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in 1 minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen 1 werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
2: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
3: Radio SNB.

0: Bailey en Phil Collins, deze Easy Lover. En dan bracht ons bij het tweede uur van muziekplezier op deze Daar Moet Je Bij Zijn donderdag 17 september 2026. Nog een uur lang de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zilverse Tents en de 20s. Met het komend half uur James Blunt, Jermaine Stewart, Bluff, Cloud en Miney Smith. En we gaan nu naar 1973 met The Stylistics en You Make Me Feel Brand New.
1: De beste hits aller tijden.
2: Aller tijden.
1: Dit is muziekplezier.
2: Dit is muziekplezier.

De Zeeuwse formatie Bluff, je hoorde zaterdag uit 1999. En daarmee gaan we 20 jaar verder terug in de tijd, naar 1979, met

0: Matt Smith, deze Stay If You Wanna Dance. We zijn zo terug met Mike Oldfield en Shadow on the Wall. Maar eerst tijd geworden voor het actuele muziekplezier.
1: Het is donderdag 17 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag moeten we de paraplu bij de hand houden doordat er vanuit het westen een reeks buien overtrekt. Bij een goed merkbare zuidwester stijgt het kwik naar 14 graden in de Ardennen en 17 tot 18 graden in de rest van België en Nederland. Morgen hebben we een drogere dag voor de boeg met flink wat zonnige momenten tussen de stapelwolken door. De neerslagkans is klein en de temperatuur loopt op naar een aangename 17 tot 19 graden.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: Wil je meer zelfvertrouwen krijgen in de digitale wereld? Loop je soms vast bij internetbankieren, het installeren van een app, of wil je eindelijk leren werken met Word of Excel? Dan ben je van harte welkom op het wekelijkse oefenplein van Bibliotheek Dommeldal. Dit is een gratis en toegankelijke plek waar je rustig kunt oefenen met de computer, telefoon of tablet. Je kiest dan zelf wat je wilt leren of oefenen. Elke woensdagmiddag tussen 4:30 en 5:00 is iedereen van harte welkom bij de bibliotheek in Zonnebreugel, Kerkplein 5 in Zon. Je kunt vrij binnenlopen en deelname is gratis.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Na 12 uur gingen we van start met Mike Oldfield, You're the Shadow on the Wall. Op deze Daar Moet Je Bij Zijn, donderdag 17 september. Met nu Connie Rae Jepsen. We gaan naar 2012 met Call Me Maybe.

Met Would I Lie to You. Zometeen staat hij weer klaar. De hit in een verstaanbare taal. Tot die tijd nemen we een kijkje in de hitlijst van 2008. En dat doen we samen met Ella James en I'd Rather Go Blind.

0: hit in een verstaanbare taal.
1: Een manische hypnotiserende kracht drijft mensen voort in een medeloze wereld waarin iedereen op zoek is naar iets om hun innerlijke leegte te vullen. De mensheid bevindt zich in een voortdurende staat van verlangen en strijd. Sommigen willen de controle grijpen en anderen overheersen, terwijl anderen er juist naar verlangen om gebruikt, geleid of beheerst te worden. Met een kille, observerende blik wordt de draak gestoken met de uiterste inspanning die men levert om dromen na te jagen. De zoektocht naar geluk en vervulling leidt mensen over de hele wereld en over alle zeven zeeën. Maar de werkelijkheid blijft een onvoorspelbaar spel waarin niemand echt veilig is en de rollen in een oogwenk kunnen omdraaien.
0: En dit is de plaat in de originele taal.

Do You What Makes and Sweet Dreams Are Made of This. En wil je dit nog een keer rustig op je gemak nalezen? Het staat gepubliceerd op onze Facebookpagina facebook.com/muziekplezier.

61 jaar geleden was het een hit voor The Birds, deze Mr. Tambourine Man. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de show. Voor deze Daar moet je bij zijn, donderdag 17 september. We doen het deze week nog eenmaal. Morgen op die oh zo lekkere vrijdag. Zelfde tijd, zelfde zender. Met de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De Zero's, de Tens en de 20s. Ik laat je vandaag achter in het jaar 1987 met ABC, When Smokey Sings. Ik wens je nog een hele fijne donderdag en zeg tot morgen.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Inwoners van Zonnebreugel en omgeving zijn elke tweede maandag van de maand van 1 uur in de middag tot 3:30 welkom tijdens het inloopspreekuur van huis naar werk. Hier kan een ieder hulp krijgen bij vragen over werk, scholing en ontwikkeling. Het inloopspreekuur vindt elke tweede maandag van de maand van 1 tot 3:30 plaats in het Dommelshuis, Kerkplein 5 in Zonnebreugel. Huis naar Werk is een samenwerking tussen gemeenten en organisaties in Zuidoost-Brabant, gericht op het bieden van 1 ingang en 1 contactpersoon voor alle vragen over werk, scholing en ontwikkeling.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zonnebreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. Ook is het vliegverkeer op de luchthavens van het Poolse Lublin en Rzeszów tijdelijk stilgelegd. Premier Tusk zei dat de gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om de Russische drones te kunnen uitschakelen als die in het Poolse luchtruim zouden komen. Ook stond de luchtafweer op de grond stand-by, klonken er sirenes in 2 oostelijke regio's in Polen en werd een school in Lublin geëvacueerd. In België zijn 2 Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 militairen van de luchtmobiele brigade die meededen aan een grote internationale oefening in Hechtel-Exel van 11 landen, waaronder Amerika, Zweden en Duitsland. Tijdens de tweede dag dat er werd gesprongen belanden 13 militairen met hun parachute in een boom. De vliegtuigen waren opgestegen vanaf Eindhoven. Volgens een onderzoekscommissie van de VN zijn er redelijke gronden om aan te nemen dat Amerika verantwoordelijk was voor aanvallen in Iran op een school en een sportcomplex in februari. De school was volgens de commissie duidelijk herkenbaar als burgerlocatie en er is niet bewezen dat het voor militaire doeleinden werd gebruikt. Bij de aanval op het sportcentrum werden ook een school en huizen geraakt. De 2 aanvallen waarbij doden vielen zijn mogelijk oorlogsmisdaden. Opnieuw is er iemand opgepakt die ervan verdacht wordt een huurmoordenaar te hebben ingeschakeld via het dark web. Het gaat om een 58-jarige vrouw uit Enschede die in bitcoins voor de huurmoord betaald had. Het beoogde slachtoffer komt uit het oosten van het land. Volgens RTL Nieuws gaat het om een moeder van 2 kinderen uit Overijssel. Zij is ingelicht door de politie over de plannen. De moord is nooit gepleegd omdat de website nep was. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. In de nacht vallen in het noorden nog een paar buien. En de minimumtemperatuur ligt dan rond een graad of 12. Tot zover het radio nieuws.
2: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radiosmb.nl.
4: Radio SMB.
5: Bond Jan Berg.

Zo is dat. Muziek van 1987. Sabrina hoorden we hier voorbij komen. Een hele dikke zomerhit van haar in dat jaar. Boys, boys, boys. Summertime Love, de titel van de plaat. En ik zeg hartelijk welkom. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam en ik draai voor u de komende uur. Hedendaagse muziek hier zo van Justy en Sam Harper. Dit is Just a Little.

0: Just a Sam Harper, just a little. Wij gaan gauw door met muziek uit het vaatje van...
1: Oude meuk.
0: 1965. 66 zelfs. The Ellen Price set, Willow Weep For Me.

0: Albummeuk uit 1966, The Alan Price Set en Willow Weep For Me.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Jazeker, hoppen we naar 2007 met Maroon 5.

0: In 2007 muziek van Maroon 5, Won't Go Home Without You.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Zo is dat maar net 2017, Wolf, Mind Made Up.

0: Ja, dat is die hedendaagse muziek van Mystic Rose. Fofum was de titel van de plaat. Ja, gewoon een gezellig leuk plaatje hier in het programma Bond.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker, in de Bonte muziekverzameling gaan we naar het jaar 1993 met de muziek van Axel Red. Dit is Sensualiteit.

0: nog op de muziek van de jaren 90 alweer te pakken. Deze van Axel Oret. 1993, Sensualité, de titel van het plaatje. Niks ervan, stoppen jij. We gingen een jingle draaien, wat dacht je daarvan?
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En met de muziek van de jaren 70 gaan we op naar het half uur. Gary Glitter, u hoorde hem net al starten, 1973. De man met wat foute achtergronden inmiddels. Hello, hello, I'm back again.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De energieprijzen stijgen maar door. De noodzaak om energie te besparen is nog nooit zo hoog geweest. Doe je het niet zozeer voor het milieu, dan doe je het wel voor je eigen portemonnee. Voor al dit soort vragen organiseert Zon Energie elke eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11 en 1 een vast inloopspreekuur in het Dommelshuis. U vindt het energieloket aan de grote leestafel, meteen bij binnenkomst links. De vrijwilligers en de energiecoaches van Zon Energie helpen u graag op weg om energie en geld te besparen. In aanvulling op dit fysieke energieloket in het Dommelshuis heeft Zon Energie samen met de gemeente ook een digitaal energieloket voor Zon en Breugel ontwikkeld, waar u ook allerlei praktische tips en achtergrondinformatie vindt. Dit vindt u op regionaalenergieloket.nl/zonenbreugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

1983, de muziek van Dionne Warwick, All the Love in the World. Ja, Dionne Warwick, prachtige muziek gemaakt over een aantal decennia lang. En ze was ook nog eens een keer de tante van Whitney Houston. Dat terzijde eventjes. Fijn dat u er nog steeds bij bent in de Bonte Muziekverzameling. Wij gaan naar 2024 met de muziek van Gabri Ponte, Sean Paul en Natty Natasha. Born to Love You.

0: Ja, dat was natuurlijk eventjes de voetjes van de vloer, hè? Gabby Ponte, Jean Paul, Natty Natasha en Born to Love Ya.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan 1965 met de Fabulous Four, de Beatles. Dit is In My Life.

0: Altijd veel leuk om die nummers van de Beatles nog een keer te horen. Deze uit 1965 in My Life. Alleen jammer dat ze dat stereo zo strik gescheiden hebben. Het wordt er niet mooier op.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2002 muziek van good old Johnny Cash. Dit is Hurt.

0: 2002 alweer deze muziek van Johnny Cash. Dat is alweer lang geleden. Een nummer wat gedeeld was. Hurt. Nog weer tijd voor wat nieuws.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Ricky Whitley en Nielsen Southern Harmony. Dit is Halo.

0: fluttering of your wings. Angel, won't you float down next to me?
1: Van Ricky Whitley samen met Nielsen Southern Harmony. Halo, de titel van hun nieuwe plaat.
2: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellen, Biddy?
1: Roel van Velsen en zijn band uit 2012, The Rush of Life.

Op Tempo Muziek uit het jaar 2012 van Velzen, de band, The Rush of Life, de titel van de plaat, bracht ons aan het einde van het programma Bondweer van vandaag. Dit was hem weer. Heel veel plezier, plaatjes weer voor u klaargezet. Ik ben Jan Berg en wilt u reageren? Dat kan en mag. janberg.radio@gmail.com is dan het adres. Ik wens u nog een hele fijne dag en ik vertel u wat de muziek is waar u mee uitgaat. Ik heb er nog 3 voor u klaarstaan, voor zover het allemaal nog past. We gaan dan eerst naar 1977 met LeBlanc en Car Falling. Daarna een nieuw werkje van Ludosius, The Light in Darkness. En daarna nog een instrumental, een nieuwe van Jay Hank, wat getiteld is Moonrider. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende Bond.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De jeugdgemeenteraad is op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes. De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag vanaf 4 tot 5. Tussendoor werken de leden van de jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, hooguit 2 keer per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten. De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel heel veel waardering. Ze mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. En heeft u hiervoor interesse of wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar jgr@zonenbreugel.nl en of kijk op www.zonenbreugel.nl/jeugdgemeenteraad.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zonnebreugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Hij zei wel dat het niet de bedoeling is om dan te rivaliseren met de bestaande machtsblokken in de wereld. Het plan voor intensievere samenwerking is onder andere een reactie op het handelen van de Amerikaanse president Trump. Hij heeft zowel Canada als Europa handelstarieven opgelegd en wil dat Canada de 51ste staat van de VS wordt. Canada en de EU zijn sterk, maar samen zijn ze nog sterker, aldus Carney. De gemeente Amsterdam wil een pro-Palestina-demonstratie op de Dam die voor vanavond gepland staat verbieden. Het gaat om een tegenprotest bij een landelijke Israël-manifestatie in de hoofdstad. Volgens een woordvoerder van burgemeester Halsema vormen de twee groepen samen een groot risico voor de verstoring van de openbare orde. Het gaat om de Amsterdam-Palestina-coalitie. Die mag 500 meter verderop op de oude Turfmarkt wel protesteren. Rusland heeft in het westen van Oekraïne aanvallen uitgevoerd. Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen ingezet omdat dat op 4 kilometer van hun grens gebeurde. Ook is het vliegverkeer op de luchthavens van het Poolse Lublin en Rzeszów tijdelijk stilgelegd. Premier Tusk zei dat de gevechtsvliegtuigen zijn ingezet om de Russische drones te kunnen uitschakelen als die in het Poolse luchtruim zouden komen. Ook stond de luchtafweer op de grond stand-by, klonken er sirenes in 2 oostelijke regio's in Polen en werd een school in Lublin geëvacueerd. In België zijn 2 Nederlandse militairen gewond geraakt toen ze met hun parachute in een boom terechtkwamen. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 militairen van de luchtmobiele brigade die meededen aan een grote internationale oefening in Hechtel-Exel van 11 landen, waaronder Amerika, Zweden en Duitsland. Tijdens de tweede dag dat er werd gesprongen belanden 13 militairen met hun parachute in een boom. De vliegtuigen waren opgestegen vanaf Eindhoven. En dan nog het weer. Hier en daar regen en in de kustprovincies enkele buien. Vanavond trekt een gebied met buien van west naar oost over het land. In de nacht vallen in het noorden nog een paar buien. En de minimumtemperatuur ligt dan rond een graad of 12. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Station met de meeste muziekvariatie
5: en het laatste nieuws.
6: Radio SMB 107.5 FM.
5: En overal via radiosmb.nl.
6: Radio
5: SMB.
7: Summer's gone, but fall is here. Just the right temperature.
8: Cool. That is so cool.
7: And just the right mix of country hits. We're bringing the biggest names in country to your radio.
9: Feels good.
10: Identify with it.
11: And I just love listening to it.
12: Rock out and have a great time. It's my station. I love this station.
13: I love this station.
14: The best country is right here.
15: That's right.
16: We're just living that country life.
17: That's all I listen to.
7: Just ahead of another long stretch of non-stop country. The best new country for the Netherlands, Belgium.

drie plaatsen omhoog naar nummer 15 deze week. Dan en Shay en Say So. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. In Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland, de UK en de USA. Met snel stijgend op het ogenblik de nieuwe Kevin Powers featuring Shaboozey en Move On.

De langst genoteerde opname in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. 61 weken maar liefst voor John Morgan en Kid Myself. Hij staat op nummer 9. 2 uur lang met hits from the heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier zijn Charles Wesley Godwin en Luke Combs en Better That Way.

voormalige helft van de Florida Georgia Line. De nieuwe single van Tyler Hubbard en Land. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier met

0: allerbeste van de jaren 50 tot nu. Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zangeres afkomstig uit Arkansas. Met 1 zus en 4 broers groeide ze op in het Ozarkgebergte op een veehouderij. Nadat ze 2 keer in de finale van een talentenjacht stond, vertrok ze naar Memphis, Tennessee en werd geïnspireerd door rock and roll en blues. Ze heeft opgetreden in de Grand Ole Opry en het Ryman Auditorium, maar ze zingt behalve country en blues ook singer-songwriter repertoire en houdt van een intieme setting in een kleine zaal.
0: Deze week Spotlight on
1: Ashley McBride.

Ashley McBride. Je hoort de drie hits van deze zangeres. One Night Standards, A Little Dive Bar in de Lanneke en Radioland. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende...

Zach John King en Get to Drinking. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Met erin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10. En natuurlijk ook weer 2 throwbacks uit 2010. We gaan het uur uit met Hardy, Morgan Wallen, Eric Church en Tim McGraw en MacArthur. Tot zo.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een 22-jarige Belg die verdacht wordt betrokken te zijn geweest bij het geweldsincident in het Gelderse Overasselt komt morgen vrij. De man blijft wel verdachte. Hij zou gisteren worden voorgeleid, maar dat ging niet door. Volgens het Openbaar Ministerie is uit onderzoek gebleken dat hij aantoonbaar niet op een plaats delict is geweest. Hij had ook geen vuurwapen bij zich. De 5 andere verdachten die voor de rechter moesten verschijnen blijven langer vastzitten. Het geweldsincident vond in de nacht van 1 september plaats en kostte een 51-jarige beveiliger het leven. Volgens de Partij voor de Dieren onderneemt premier Jette te weinig actie tegen Israël. Het kabinet doet in Europees verband mee om druk op Israël te zetten, en dat vindt partijleider Teunissen niet genoeg, omdat het volgens VN-experts om genocide gaat. Het Israëlische leger heeft tot dusver 74.000 Palestijnen gedood. Teunissen zei dat Nederland een nationale verplichting heeft om alles te doen om genocide te voorkomen. De man die begin deze week werd opgepakt na een mishandeling in Den Horen heeft bekend betrokken te zijn geweest bij 5 mishandelingen en aanrandingen. Deze delicten vonden afgelopen zomer rond de Delftse Hout plaats. Afgelopen weekend riep burgemeester Pechtold op om niet alleen door het gebied te fietsen en extra op te letten. De verdachte is voorgeleid voor 5 incidenten en heeft die allemaal toegegeven. Het Openbaar Ministerie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er andere personen bij deze zaken betrokken waren. In het Europees Parlement heeft de Canadese premier Carney gezegd opgetogen te zijn dat zijn land het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Hij zei dat het niet de bedoeling is om dan te rivaliseren met de bestaande machtsblokken in de wereld. Het plan voor intensievere samenwerking is onder andere een reactie op het handelen van de Amerikaanse president Trump. Hij heeft zowel Canada als Europa handelstarieven opgelegd en wil dat Canada de 51ste staat van de VS wordt. Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Dit was het radionieuws.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio
0: SNB.
9: This is Luke Combs.
10: I'm Dash.

Blake Whiten komt binnen in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Zijn doorbraaksingle Bet on That. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Snelstijgend is deze van Chase Matthew en Holding It Down.

De ongekroonde koningin van de Nederlandse New Country, Ilse de Lange. Ze stond centraal in de Dutch Barn met Something Good. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country scene. De opvolger van de voormalig top 10 hit Don't Tell On Me. Dit is de nieuwe Jason Aldean. En

Een van de grote national breakouts deze week. Corey Kent en Empty Words. Hits from the Heartland, the best in new country. Op het randje van de top 10, een plaats omhoog naar nummer 11. Hier is Luke Bryan, Country As She Knows It.

Snel stijgend in de richting van de top 10, Ella Langley en Loving Life Again. Meer informatie over dit programma en de aangesloten stations die Hits from the Heartland uitzenden, vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Uit Australië, hier is Meg.

0: 107.5 FM.
1: Dit is Radio SMB.
2: You're listening to Hits from the Heartland.
3: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
4: Met zowaar een nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Jason Aldean met Don't Tell On Me eruit is. Nieuw in de top 10 van 11 naar 10. All My Access van Lauren Elena featuring Chase Matthew. En blijven staan op nummer 9. Kid Myself van John Morgan. Vorige week 5, deze week 8. I Can't Love You Anymore. Alice Langley samen met Morgan Wallen. En Morgan Wallen komen we ook solo tegen. Van 10 naar 7 met Been By Now. Vorige week 4, deze week 6. Chevy Silverado, Bailey Zimmerman. En twee plaatsen omhoog de goede richting op voor Carry On, Kenny Chesney van 7 naar 5. Vorige week 2, deze week 4, Woman, Kane Brown. En blijven staan op nummer 3, Boston en Stella Lefty. De grootste stijger binnen de top 10 is Taylor Swift van 6 naar 2. I Knew It, I Knew You. En dat betekent nog steeds...

Cha-Cha Debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay Chart deze week. The Bells met Dolly Parton en Son of Jolene. En het was tevens for the first time on Dutch Radio. Die primeur in deze aflevering van Hits from the Heartland. Hier is Chris Young, I Didn't Come Here to Leave.

Lainey Wilson and John Mayer in Hits from the Heartland en Phone Keys Wallet. And there you have them. Jouw Hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen, Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met de nummer 1 country hit voor Blake Shelton uit 2010 en All About Tonight. Groetjes, hoi!

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens premier Jette is het bezuinigen op de sociale zekerheid geen doel op zich, maar het kabinet wil uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen. Jette weigert de voorgenomen bezuinigingen van tafel te halen. Pro-leider Klaver reageerde erop en zei dat zijn fractie op dit punt niet gaat bewegen en dat de premier een probleem met Pro heeft, want Klavers partij gaat het niet accepteren. Klaver zei, als u dit laat staan, dan kiest u een route die onbegaanbaar is. De laatste vier gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn vandaag naar huis gegaan. Dat laat Eurocross weten. Daarmee zijn alle gewonden en ongedeerde betrokkenen teruggekeerd of onderweg naar Nederland. Eurocross houdt zich ook bezig met de overledenen van het ongeluk dat vorige week donderdag plaatsvond. Bij het busongeluk verloren 5 inzittenden het leven en raakten 40 mensen gewond. De chauffeur van de bus wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid. In Duitsland heeft malaria opnieuw aan iemand het leven gekost. Het is de derde malaria-dode in een paar maanden tijd. Afgelopen zomer overleden 2 luchthavenmedewerkers in Frankfurt aan de ziekte. Eerder deze week werd weer in Frankfurt bij 2 andere mensen malaria vastgesteld. 1 is nu overleden. Beide waren niet in een land geweest waar het virus voorkomt en werkten ook niet op de luchthaven. Malaria wordt door muggen verspreid. Volgens de plaatselijke gezondheidsdienst zijn de 2 recente gevallen geïnfecteerd door een mug die in het vliegtuig naar Frankfurt was meegereisd. In Zuid-Afrika heeft de politie in de buurt van Johannesburg opnieuw het lichaam van een dode vrouw gevonden. De afgelopen maanden werden meerdere lichamen van gedode vrouwen aangetroffen. Ondertussen staat de teller op 9 dodelijke slachtoffers. De politie zegt nog geen aanwijzingen te hebben dat de vrouwen door dezelfde dader om het leven zijn gebracht. De Afrikaanse president Ramaphosa heeft beloofd alles op alles te zetten om de daders te achterhalen. Het weer, regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Dit was het radionieuws.
0: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
3: Ben je klaar met die wankelen, oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur Radio Berkenstaten. Met Han Muller.

en dit is het weekend. Het weekendmelodietje van Radio Bergen-Staten bij Radio SMB. Allemaal weer van harte welkom en vandaag barst het los op het Kerkplein in Zonnebreugel, Fiesta del Son. Dus als je een beetje Caribisch wil doen en een beetje sfeer wilt proeven en een beetje lekker wilt eten en lekker wilt drinken, dan zou ik zeggen, ga je gang, maar de weersverwachting is niet helemaal geweldig. Dus ik hoop dat het anders zonnetje over uw leven gaat schijnen dit weekend. Aan ons zal het niet liggen in ieder geval. Want we doen gewoon wat we elke week doen. Leuke plaatjes. De Bergen staat een verzoekplaat. En om er iets om te lachen. En ik begin met iets klassieks. Dat wil wel zeggen, ja, het is eigenlijk wel klassiek. Het is een verhaal wat ik een aantal jaren geleden oppikte. Het Procol Harum. Eigenlijk een van mijn favoriete bands in de loop der jaren. Ik loop natuurlijk al een tijdje mee. Die hebben in 1971 een album uitgebracht. Samen met de Edmonton Symphony Orchestra. Edmonton in Canada. Ze hadden daar een live concert gegeven met koor en orkest. En helemaal geweldig. Ik weet nog, ik zat in het gips, want ik was zo stom geweest om bij het voetballen mijn enkel te scheuren. En ik moest wel dat album hebben. Dus ik heb een vriend van mij gevraagd van, kun je dat album van mij kopen? Ik heb het nog steeds. Ja, en het is nog steeds een geweldig mooi album. Ik ben er ook heel erg blij mee. Maar eigenlijk voor de tweede keer dat ze nu de gelegenheid kregen om met een orkest en een koor op te treden, was in 2006. En wel op 20 augustus in Denemarken, het Ledreborg Castle. Het Ledreborg Kasteel. Een koninklijk kasteel. Er kunnen 12.500 toeschouwers zijn er mogelijk. Nou, die zaten er ook allemaal. Want een hele gezellige sfeer. Op YouTube zat het hele concert. En het is geweldig om dat nog eens een keer terug te kijken. Maar met name ook die hele ambiance, zoals dat maar een goed Nederlands woord heet. En het sluitstuk is natuurlijk het nummer waar Procol Harum bekend mee is geworden. En dat is namelijk A Wider Shade of Pale. En ik zou zeggen, ga daar maar eens even naar luisteren. Want het is de moeite waard.

Was dit mooi of was dit niet mooi? Ik krijg dan nog steeds een heel erg fijn gevoel dit nummer geweldig. Een compositie van Keith Reed. Hij was eigenlijk ook de tekstschrijver van Procol Harum. En natuurlijk met de onafvallige stem van Gary Groeker. Ik weet nog, er was een concert in Arnhem in 2021. En ik zei tegen een kennis van mij, van, daar moet ik naartoe. Ik wilde eindelijk die jongens een keer live zien. Dus ik bestelde kaarten en toen kwam het bericht van... vanwege de ziekte van Gary Brooker is het concert uitgesteld. En het werd nog een keer uitgesteld en het werd nog een keer uitgesteld. En in februari 2022 kwam het bericht dat Gary Brooker op 76-jarige leeftijd overleed aan kanker. Dus het concert gaat helemaal niet meer door. Dus ik heb mijn kansen gemist. Jammer, jammer, jammer. En een jaar later, in maart 2023, overlijdt Keith Reed, de tekstschrijver van Procol Harum. Ook aan kanker. Hij is een hele tijd in ongenade gevallen. Er was een hele strijd met die twee. Of tussen die twee eigenlijk. Maar goed, ze hebben geweldige nummers achtergelaten. En daar gaat het om. Ik ga een beetje in dezelfde sfeer, denk ik, qua muziek. Ga ik even verder met een andere band uit Engeland. Namelijk The Hollies. En die kennen we van Bus Stop. En meer van dat soort, toch wel vrolijke nummers. Dit is een hele rustige. Hij is niet zwaar. Ik draag hem graag. Hij is mijn broer.

0: Hij is niet zwaar, hij is mijn broer. Ja. In 1984 beschreef James Wells in zijn boek De Gelijkenissen van Jezus het verhaal van een klein meisje dat een grote baby draagt. Omstanders die haar zagen worstelden met het dragen en vroegen aan haar of ze niet moe was, waarop ze vol verbazing antwoordde: nee, hij is niet zwaar, hij is mijn broer. Oftewel, he and heavy, he is my brother. Ja, en zo leren we natuurlijk bij Radio Bergenstraten graag u nog een stukje wat achtergrondinformatie. En wat ik nu doe is geen achtergrondinformatie, maar dus hoogste tijd, ja.
1: Ze kunnen het niet laten. Dus nu de verzoekplaat van Bergenstraten.

Ze nam in 2009 als Lisa Hordijk deel aan de X-Factor uitzendingen. En met dit nummer van Leonard Cohen won ze inderdaad die X-Factor. Zij heeft daarna haar naam verwijzigd in Lisa Lois. Dat is natuurlijk altijd iets makkelijker als Lisa Hordijk in het buitenland. Zeker Lisa Hordijk. Nee, werkt daar want. Dus zodoende. Maar dit was op speciaal verzoek natuurlijk van Berkenstraten. Prachtig voor meneer Mouton of meneer Mouton. Die er dierbare herinneringen aan zijn vrouw aan heeft. En ja, om mijn vaste correspondenten in Berkenstraten vindt het zelf ook een mooi nummer. Dus dat komt allemaal heel goed uit. We gaan niet heel buitenlands doen. We gaan naar het warme Griekenland. Ja, we gaan naar Nana en Dimis. Oftewel Nana Mouskouri en Dimis Roussos. En die gaan voor u... Nee, die gaan helemaal niks. Ja, doen ze wel. Als ik zeg dat ze dat doen, dan doen ze dat. To gilakai kaki. Mijn Grieks is niet meer geweest. Vroeger sprak ik heel goed Grieks, geloof ik. Volgens mij. Maar luister zelf maar.

0: Nana Mouskouri en Dimis Roussos en Thor Gilakaki. Het is volgens mij niet helemaal zoals ik het uitspreek. Maar ik kan me zo voorstellen, dan staan ze daar in Griekenland en dan zijn ze helemaal in traditionele kleding gekleed. En dan komt er iemand en die heeft wat de mouwen over de kleuren.
1: Kleuren inspireren me enorm. Prachtig. Maar mooie kleuren en terreweefsels moet ook mooi blijven. Daarom is een robijn intensief, want dat houdt de kleuren prachtig. En de stof als nieuw.
2: Schitterend gewaad trouwens. Nieuw?
3: Nee, robijn intensief.
1: Wat zeg ik? Robijn adviseer ik al jaren.
4: Robijn, de echte kleurenspecialist.
0: Ja, hij is er niet meer, maar zijn reclame leeft voort, zoals dat heet. Frank Rovers natuurlijk voor dat ene wasmiddel met dat beertje. Oh, jongens. Ja, ik heb geen last van vliegschaamte. Anderen misschien wel, maar ik niet. Want ik vlieg net zo makkelijk van Griekenland naar Frankrijk om daar te luisteren naar Charles Aznavour. En die heeft het over een hele leuke, charmante dame.
5: Depuis longtemps mon cœur était à la retraite. Il ne pensait jamais devoir se réveiller. Mais au son de ta voix, j'ai relevé la tête et l'amour m'a repris. Avant de n'y penser,

hij zingt niet, hè? Hij brengt het. Hij speelt toneel. Isabel, is dit een live opname natuurlijk van Charles Aznavour. En ja, ik zit nu heel veel op internet. Hè. YouTube is voor mij bijna een vast onderdeel. En je komt daar tegenwoordig heel veel dingen in gemaakt met AI. En daar ben ik helemaal niet helemaal een voorstander van. Maar er komen vaak hele mooie dingen in. Zoals gisteren toevallig kwam ik tegen een AI film, moet ik eigenlijk zeggen. Die een inzicht geeft in hele bekende filmduo's, Franse filmduo's. En prachtige beelden van oud en nieuw. En ik zou zeggen, ga er eens even naar kijken. Dit is La Dernière Danse des Duos Légendaires du Cinéma Français. Oftewel, de laatste dans van legendarische duo's van Frankrijk, van de Franse cinema.

0: vous restez éternel. La dernière danse des duos légendaires du cinéma français. Ik zou zeggen, zoek het een keer op. Heel erg mooi om te zien wat ze met AI voor elkaar hebben gekregen. En ook nu is het weer de hoogste tijd, moet ik zeggen.
1: De leukste thuis. Wie is de leukste thuis?
2: Ja, dat hoofd van onze school, jongen, maar dat is een goede, waardeloze figuur. Oh. Jongen, die kan helemaal niks. Laatst zou hij een voorlichtingsfilm draaien. Hebt hij hem nog achterstevoren ingezet? Ik heb gelachen, jongen. Zag je allemaal kleine kinderen in het niet verdwijnen, mee, joh? Aan het slot, hè, daar kwam het begin dus, hè. Nou, dat was het einde. Dan zag je die vader en die moeder, weet je wel. Die komen de bed uit, gauw aankleden, naar het stadhuis. Het is een waardeloze figuur, jongen. Het enige wat het hoofd kan invallen. Was de gymjufziek, moest het hoofd gymnastiek geven. Dat was wel zo goed waardeloos, hoor. Maar jongen, die man die weet niks van gymnastiek af. Zit hij als één keer fluit, spring je omhoog. Als twee keer fluit, spring je langzaam omlaag. Dan kan erom lachen, maar die tweede fluit niet, hoor. Dan hang je. Er was de juffrouw van de gymnastiek weer beter, toen werd de dominee ziek. Nee, maar toen moest dat hoofd, joh, die moest godsdienst geven. Dat was wel zo goed waardeloos, joh. Jongen, die man die weet niks van godsdienst af, die man die gelooft zelf niks. Nee, ik heb hem zelf tegen de dominee horen zeggen. Hij zegt, ik vind de kerk een zinkend schip. Ik ga voor het zinken de kerk uit. Die man die gelooft zelf niks en die moet ons godsdienst geven. Ja, je weet hoe het gaat. Het is een christelijke school, dus wij moeten eraan geloven, weet je wel. Nou, maar ik zou je wel vertellen, dat hoofd dankte onze lieve Heer op zijn blote knietjes, hoor. Dat die dominee weer beter was, hoor. Dat schreef hij ook op het bord van, God is goed, dominee is beter. En ik zat... Ah, jongen, ik heb die dominee toch op de kast gehad, jongen. Die man, die zat de hele rest, zat hij maar, hè, van God is overal. Ik zeg, oh ja? Hij zegt, ja zeker. Ik zeg, ook bij ons in de tuin? Hij zegt, zeer zeker. Ik zeg, dat kan niet, we hebben geen tuin. En die man gelijk giftig, want die kan niet tegen ze verliezen. Voor straf krijgen we onverwacht proefwerk van hem. Ik heb het nog bewaard. Drie vraagjes. Hier al. Vraag 1. Wat bestuurt God? Nou, ingevuld. Alle landen behalve Congo, want dat heb ik zelf bestuurd. Hier al. Vraag 2. Wie was Mozes? Ingevuld. Zoon van een Egyptische prinses. Nu, zei de dominee, die prinses heeft Mozes gevonden. Ik zei, nou, laten we daar maar niet meer over praten, hoor. Vraag 3. Wat staat er in de 10 geboden over ontucht? Nou, gewoon ingevuld, ge zult geen ontucht begeren die u naast de toe behoort. Hè? Hier had ik er 2. Had ik er 2. 1 punt voor de moeite en 1 voor het papier. Moet je bij de meester komen, die zegt dan, ik ben niet boos, maar wel verdrietig. Nee, jongen, ik moet als de donder aan mijn huiswerk. Ik zit in de 5e klas, jongen. En mijn vader, die is in de 6e van school getrapt, hè. Dus mijn moeder, die zegt iedere avond tegen mijn vader... Jan, help hem nou. Volgend jaar kan het niet meer. Hier staat er weer onder mijn huiswerk. Heb je vader dat helemaal alleen gedaan? Ja, jongen, laatste. Toen stond er onder mijn huiswerk nauwelijks leesbaar. Ik naar de meester, ik zeg, wat heb u nou onder mijn werk gekrabbeld?
0: Deel 2 van de schooljongen van Fons Jansen. Ja, het blijft leuk. En je zult hem maar in de klas hebben gehad. Maar goed, dat heb ik ook eens van Jochem Meijer gezegd. Wij gaan... ik vlieg maar weer gewoon de andere kant. We vliegen naar Ierland. En daar zijn we toevallig te gast bij een live concert van die hele bekende formatie uit Ierland.
3: You're not finished singing yet, here we go.
0: The Dubliners.

de Wild Rover. En dan hebben ze het over de whisky, de Ierse whisky. Die is zoet, kruidig, fruitig, romig. Ja, ja, ja, ja. Heeft over het algemeen een zachtere, meer delicate en verfijnde smaak dan andere whiskies. Nou, daar gaan we dan eens van genieten, want we gaan nou pakken weer het vliegtuig en we gaan nu naar Amerika. En we gaan naar Charlie Daniels. Die had een band en die hadden een album gemaakt. En daar vond Charlie eigenlijk, ja, ik mis toch wel iets met viool erop. Weet je wat, ik maak een lied en daar gaan we de viool eens eventjes de hoofdtoon laten voeren. En dat is ook gebeurd. The Devil Went Down to Georgia.

Zo, even bekomen van het geweld. Ja, de Charlie Daniels Band. Een, ja, een plaat eigenlijk waarvan je zegt van ja, zou die nou het wel doen in de hitparade? Nou, een dikke vette hit werd het. Het was trouwens ook wel een one-hit wonderer voor Charlie. Maar goed, je hebt, heeft in ieder geval zijn centjes mee verdiend en in ieder geval een mooie violen over kunnen houden. Wij gaan naar de Midnight Special, een soulprogramma in Amerika, waar ja, veel live optredens waren. Dit is 1976 en een van mijn favoriete nummers en een van mijn favoriete bands, de Spinners, oftewel de Detroit Spinners.

Ja, de Rubber Band Man. En als je nou op YouTube gaat kijken, dan moet je inderdaad de Spinners Rubber Band Man. Want die groep zijn een drietal dames en vijf heren die daar ook heel creatief met elastieken omgaan. Wat wij vroeger altijd deden tussen de benen en dan allerlei rare dingen. Die doen zij daar gewoon met de handen heel mooi. En ze komen er allemaal nog uit ook nog. Jongen. Het was een heerlijke soul, moet ik zeggen. Dit is niet helemaal soul, maar wel lekker uit 1968. De Foundations.

0: aan de tijd van de Flower Power 1968 en de Foundations en Build Me Up Buttercup. En 19, dat was de tijd van de Flower Power. En begin van de jaren 90 kwamen de Boys Band. En dit was er een van, de New Kids on the Block. En die brachten het zover, ze werden zelfs alarmschijf.
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.

We schrijven 1990. New Kids on the Block. En het nummer, ja, dat heb je inmiddels al gehoord, hè. Volgens mij heet dat Tonight of zo. Nog een keer dan. Ja, dat is wel genoeg geweest. Dat is wel genoeg geweest. Ja, jongens. Want we zitten weer tegen de tijd aan. Het is weer zover. Wat verdikken we? Waar gaat de tijd toch hard? Dus wij gaan instrumentaal eindigen. En dan doen we dat natuurlijk met het thema van de film van Peter Sellers, The Pink Panther. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende maal bij Radio Bergenstaten.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In hoger beroep is er 4 jaar en 2 maanden gevangenisstraf geëist tegen de 25-jarige Sam van Zet. De Hilversummer wordt verdacht van verkrachting van 2 studenten in 2022 in Utrecht en het in bezit hebben en verspreiden van kinderporno. Eerder werd hij veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De verdachte en het OM gingen in hoger beroep. De strafeis valt nu dus hoger uit. Van Zet studeerde destijds in Utrecht en was lid van het koor. Volgens premier Jette is het bezuinigen op de sociale zekerheid geen doel op zich, maar het kabinet wil uitkomen bij een hervorming van het sociale stelsel om mensen beter te helpen. Jette weigert de voorgenomen bezuinigingen van tafel te halen. Pro-leider Klaver reageerde erop en zei dat zijn fractie op dit punt niet gaat bewegen en dat de premier een probleem met Pro heeft, want Klavers partij gaat het niet accepteren. Klaver zei, als u dit laat staan, dan kiest u een route die onbegaanbaar is. En oppositiepartij JA21 heeft tijdens de algemene beschouwingen een aantal wijzigingsvoorstellen gepresenteerd. Voorman Eerdmans vindt dat de internationale verdragen voor asielbeleid aangescherpt moeten worden en dat er instroombeperkende maatregelen in het leven moeten worden geroepen. Eerdmans wil het kabinet samen met de SGP steunen, maar het kabinet moet dan wel voor de samenwerking met rechts kiezen. In een toespraak heeft de Poolse premier Tusk gezegd dat de dreiging van Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten reëel is. Tusk meldt over informatie te beschikken dat Rusland plannen zou hebben om met drones en raketten de bondgenoten van Oekraïne aan te vallen. Het Kremlin doet dit soort voorvallen af als een incident om de eenheid binnen het bondgenootschap te testen en te laten zien dat artikel 5 meer theoretisch dan praktisch is. Artikel 5 gebiedt dat een aanval op een lidstaat geldt als een aanval op de hele NAVO. Het weer, regenachtig, er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Dit was het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
0: SNB
3: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
0: SNB. Met dit uur. Throwback Thursday met Huib Burgersdijk en Walter Sanders.
4: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Hey allemaal, fijn dat jullie er weer bij zijn. We trappen dit uur af met een klein feestje, want Buddy Miller is terug. Verder een gloednieuw album van Kimmy Bitter, die zichzelf tot album van de maand heeft weten te spelen. Een flink aandeel Made in Holland en muziek van onder meer Bryan Adams, Josh Turner en Dolly Parton. Kortom, genoeg te beleven. Sluit deuren en ramen en draai aan de knoppen van je radio.

We beginnen groot vandaag met een dikke warme aanbeveling voor Buddy Miller. Na zijn samenwerking met zijn vrouw Julie uit 2023 komt hij nu, na maar liefst 15 jaar, eindelijk weer met een soloplaat. Gewoon getiteld Buddy Miller. Het is een plaat vol oude vrienden. Emmylou Harris, The Warren Treaty, Sean Colvin, Dan Penn en dus ook Jim Lauderdale en Lee Ann Womack, die je hier hoort. Strange Desire is een jaloers swingend nummer en Lauderdale kent Buddy nog uit zijn New Yorkse countryband uit de vroege jaren 80. Deze aflevering opende met As Long As I Have You, een cover van The Temptations. Met als tussendoortje Stop Me, dat Buddy samen met Lee Ann Womack vertolkt.

Kimmy Bitter uit het Californische Oceanside is helemaal verknocht aan de jaren 60 en dat hoor je. Met haar band, de Westside Twang, maakte met Bittersweet het vervolg op haar veelgeprezen debuut Old School uit 2024. Denk aan Patsy Cline, die verdwaalt in een surfband met strijkers en country-politan glamour. More, More, More is mijn favoriete track, afkomstig van het album van de maand.

Greta Lille is misschien wel beter bekend van haar stemwerk in tekenfilms en games dan van haar muziek. Maar ze begon ooit als singer-songwriter in de Amerikanenhoek. There's the Door is een nummer dat laat horen waarom ze ooit die weg insloeg. Eerlijk, sober en recht voor zijn raap.

De original van de week komt van Josh Turner met zijn onmiskenbare bariton. Die klinkt alsof hij hem al bij zijn geboorte had. Long Black Train uit 2003 was een doorbraaksingle en werd geschreven na een moment waarop hij zich letterlijk in een hotelkamer bijna liet meeslepen door verleiding. Het beeld van de trein als de duivel is inmiddels een klassieker in de country.

Bryan Adams schreef dit indringende nummer voor de documentaire Run Terry Run, die dit jaar in première ging op het Filmfestival van Toronto. Het eert Terry Fox, de Canadese hardloper die in 1980 op één been zijn marathon of hoop begon, dwars door Canada, om geld op te halen voor kankeronderzoek. Adams, zelf Canadees, zet met dit nummer een van de grootste helden van zijn land in het zonnetje.

0: Dolly Parton is de act van de maand. Hoe kan het ook anders na haar overlijden 25 augustus op 80-jarige leeftijd, na een kort ziekbed? Bound to Ride is een samenwerking met de First Ladies of Bluegrass en laat een andere kant van Dolly horen dan haar bekendste hits. Puur, akoestisch en dicht bij haar Appalachian wortels.
1: Are we ready, girls?
2: Ready? Yes, I am.
1: One, two, one, two, three.

Voorafgaand aan het blok Made in Holland, een gloednieuw duet geschreven door Waylon Wyatt, Carter Face en Topher Brown. Carter vertelde dat ze na het schrijven al aangaf dat ze graag harmonieën wilde zingen, waarop Waylon zei dat ze net zo goed een heel couplet kon doen. Zo ontstond dit kwetsbare duet I'm Sorry, But I Love You, over verliefd worden zonder te weten of het beantwoord wordt.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Achter dit nummer van Ethan Huis uit Venray schuilt een bijzonder en aangrijpend verhaal. Het is geschreven door Tycho, een 24-jarige dorpsgenoot die overleed aan darmkanker en die via het programma Over Mijn Lijk veel recht in het hart raakte. Ethan schreef, nam op en mixte het nummer in één dag. Alle opbrengsten gaan naar de Tycho Noah Foundation, die onderzoek naar zegelringcarcinoom financiert.

Kimmy June, geboren als Kim van der Gouw in Waalwijk, ontdekte op haar vierde het eerste album van Ilse de Lange en wist toen eigenlijk al wat ze wilde worden. Ze is ook de ene helft van het duo The Orange Blossoms. Met Ode to the Shoe laat ze weer horen uit het goede hout gesneden te zijn.

Jacques Mees, geboren in Moergestel en al vanaf zijn 9e gitarist, buigt zich hier samen met Kathleen Willems over een monument. Bob Dylan's A Hard Rain's Gonna Fall. Dylan schreef het nummer in 1962 en het werd destijds ten onrechte gezien als reactie op de Cuba-crisis. Een gedurfde keuze, maar Mees en Willems maken er iets moois van.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Greg Carroll, woonachtig in Calgary, brengt met Writing on the Wall een nummer dat weinig aan de verbeelding overlaat. De betekenis ervan is een teken aan de wand. Stevige, herkenbare country met een flinke dosis eerlijkheid. Hey.

0: We sluiten dit eerste uur af met Sarah Catania, die met een knipoog bezingt dat als je eenmaal de smaak van country te pakken hebt, er geen weg meer terug is. Bij Crossroads kunnen we dat alleen maar beamen.
1: Zometeen nog een uur country.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De nabestaanden van de 51-jarige man die zaterdag na zijn arrestatie in Rotterdam overleed, hebben aangifte tegen de politie gedaan. De familie vindt dat er sprake van doodslag is en het onderzoek van de Rijksrecherche is in hun ogen te beperkt. Alfredo Gulu werd zaterdag staande gehouden nadat er bij de politie een melding was binnengekomen over een gestolen fatbike. De Rotterdammer had geen legitimatie bij zich en werd opgepakt. Tijdens de arrestatie werd hij onwel en overleed later. De Nationale Jeugdraad heeft kritisch gereageerd op de voorgestelde leeftijdsgrens voor sociale media in de nieuwe EU Kids Act. De Europese Commissie stelt een social media verbod voor kinderen tot 13 jaar voor. Kinderen mogen wel via accounts die door hun ouders worden beheerd gebruik maken van kindvriendelijke videoplatforms. Volgens de Jeugdraad gaat de commissie verder dan het advies van het Europese expertpanel. Dit panel zegt dat jongeren onder de 13 met toestemming en toezicht van ouders toegang tot social media kunnen hebben. Tegen nieuwsite Axios heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij binnenkort een besluit neemt over het conflict met Iran. Hij zei: "Wil ik erop afgaan en ze vernietigen of doe ik dat niet?" Komende week heeft Trump een overleg met de leiders van de Golfstaten. Hij heeft aangegeven dat hij met hen wil bespreken hoe het nu verder moet. Trump zegt niet of hij de grote beslissing voor de tussentijdse parlementsverkiezingen in november gaat nemen. Volgend jaar doet Ierland opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Het land zal het liedjesfestijn ook niet uitzenden. De Ierse publieke omroep zegt dat de situatie in Gaza de reden is. Dit jaar deden Ierland en een paar andere landen, waaronder Nederland, ook niet mee vanwege de deelname van Israël. Voor volgend jaar heeft Avro Tros zich teruggetrokken. De vraag is momenteel of een andere Nederlandse omroep het stokje overneemt. Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Dit was het radionieuws.
0: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Online.

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
2: John en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
3: SNB. Met dit uur. Throwback Thursday met Huib Burgersdijk en Walter Sanders.
4: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

We hebben een uitgebreid blok met Dolly Parton, die ons half augustus zo onverwacht ontviel. We duiken in de songs van Bob McDill, een van de grootste songschrijvers die de country ooit heeft gekend, gezongen door anderen. Ook maken we kennis met Martine Haugen, een Noorse die met haar debuutalbum laat horen dat de traditionele country springlevend is. Dit wordt weer een mooi uur. Pokey Lafarge opende met My Baby Loves Me in zijn kenmerkende mix van jump blues, western swing en ouderwetse country charme. Hij klinkt alsof hij zo uit een jaren 30 danszaal is weggelopen, maar het geluid is fris en springlevend. Een heerlijke opener.

Dolly Parton, de act van de maand, die op 25 augustus op 80-jarige leeftijd in Nashville overleed, na een kort gevecht tegen kanker. Haar man, Carl Dean, met wie ze sinds 1966 getrouwd was, overleed al in maart vorig jaar. Dolly liet meer dan 100 miljoen verkochte platen na. 11 Grammys en een carrière van 6 decennia. Van Jolene en 9 to 5 tot I Will Always Love You. Ze wilde ooit dat op haar begrafenis het gospelnummer If We Never Meet Again gezongen zou worden. Dat vertelde ze al in 2014 aan Entertainment Weekly. Touch Your Woman en The Bargain Store laten haar vroege, ongepolijste countrykant horen. Ver voordat ze een wereldster werd.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De laatste keer dat we Kimmy Bitter horen in deze aflevering. Met een song die om afscheid draait. Weer die kenmerkende country-politan glans. Met strijkers die de emotie nog wat extra aandikken.

De Graham St. Clair Band levert stevige, ongepolijste country af. Met een verteller die niet bang is om toe te geven dat hij niet de held van het verhaal is. Eerlijke muziek, zonder poespas.

Teddy Swims, die met zijn soulvolle stem al een tijdje de hitlijsten weet te vinden, brengt met Stay a Little Longer een smeekbede om nog even bij elkaar te blijven. Zijn stem doet de rest. Meer heeft dit nummer eigenlijk niet nodig.

0: De cover van deze week.
1: En er is hij weer, Long Black Train, nu in de uitvoering van Amos Raber. Waar Josh Turner het nummer in het eerste uur nog groots en breed bracht, geeft Amos Raber er zijn eigen meer ingetogen draai aan. Mooi om de twee versies naast elkaar te leggen.

Een titel met een knipoog. Carlisle Wright maakt duidelijk dat zijn versie van country in Right Kind of Country precies de juiste is. Stevig, zelfverzekerd en met een vleugje humor.

Dit blokje draait om een man die je waarschijnlijk nooit hebt horen zingen, maar van wie je gegarandeerd wel de liedjes kent, Bob McDill. Geboren in 1944 in Texas, schreef of medeschreef hij in 30 jaar tijd maar liefst 31 nummer 1 hits, voor onder andere Don Williams, Alan Jackson en Crystal Gayle. McDill werkte volgens zijn eigen zeggen met bloed, zweet en tranen. Hij was geen man van één liedje per dag. In 2000 stopte hij abrupt met het schrijven en in 2017 schonk hij zijn hele archief, inclusief 217 bloknotes vol teksten, aan de Country Music Hall of Fame. Right or Wrong bracht George Strait naar de top van de hitlijsten. En Baby's Got Her Blue Jeans On was voor Mel McDaniel een van zijn grootste successen. Stille krachten achter grote hits, dat waren de McDills van deze wereld. We openen het blokje met John Snyder's I've Been Around Enough to Know.

0: Crossroads, Kees de Haan.
1: Cassidy Daniels bezingt hier dat sommige gevoelens niet uit een jukebox komen. Hoe graag je dat soms ook zou willen. Toegankelijke, meezingbare country.

In de spotlight staat deze keer Martine Haugen, een 26-jarige uit het Noorse Donbass, die onlangs haar debuutalbum Hardships and Hope uitbracht, samen met haar band The Broken Hearts. Haugen begon al op haar 14e met optreden, toen ze June Carter speelde in een Johnny Cash tribute band, waarmee ze door Noorwegen toerde. 2 weken voor haar debuutalbum was ze nog in het publiek bij het afscheidsconcert van Emmylou Harris in Oslo. En een paar dagen later overleed Dolly Parton. Beide dames zijn duidelijk hoorbaar als inspiratiebron in haar warme, ouderwets aandoende stem. Recensenten noemen het album nu al een van de sterkste Noorse country debuten in jaren. Met If I Let You In en Pay the Price hoor je precies waarom.

Paul Kuiten, bekend om zijn diepe bariton en flair voor het dramatische, weet ook hier weer een simpel gegeven groots te laten klinken. Texaanse country met een vleugje gospeldrama.

We sluiten deze aflevering af met C. James en Madeline Edwards, die samen zoeken naar een plek om weer thuis te komen. Take Me Home is een mooi, warm duet om deze aflevering mee te besluiten. Daarmee zit Crossroads er weer op. In de tweede uur namen we afscheid van Dolly Parton, eerder het songboek van Bob McDill, en maakten we kennis met de prachtige stem van Martina Haugen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De burgemeester van de Gelderse gemeente Heumen, Juri Minis, wil dat het kabinet alles gaat doen wat binnen het vermogen ligt om zware criminaliteit een halt toe te roepen. Volgens de burgemeester is dit geen probleem van alleen de gemeente, maar een nationaal probleem. In de nacht van maandag op dinsdag 1 september trok een groep gewapende personen door Overasselt richting het huis van drugscrimineel Jan G. Een 51-jarige beveiliger kwam daarbij om het leven. Twee politieagenten raakten zwaar gewond. Tijdens de algemene beschouwingen hebben de partijen 50 voorstellen gedaan. Premier Jette wil snel met de oppositiepartijen gaan praten over mogelijke steun. Wie het eerst wordt uitgenodigd en wanneer de gesprekken plaatsvinden is nog onbekend, omdat Jette eerst naar New York afreist om volgende week de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Hij heeft beloofd in zijn agenda ruimte te maken voor nieuwe gesprekken. Achter gesloten deuren heeft de Duitse bondskanselier Friedrich Merz campagne gevoerd voor de verkiezingen in stadstaat Berlijn aankomende zondag. Merz ging op pad met CDU-kandidaat Stefan Evers en sprak met zo'n 150 partijgenoten in het hoofdkwartier van de Christendemocraten. De vorige keer in aanloop naar de deelstaatverkiezing in Sachsen-Anhalt hield Merz zich afzijdig. Daar won het rechtse AfD. CDU hoopt in Berlijn wel te winnen. In Polen is het vliegverkeer weer op gang gekomen nadat vluchten vandaag twee keer werden stilgelegd vanwege militaire activiteiten. Eerder vanavond liet het Poolse leger weten dat militaire toestellen preventief in actie waren gekomen bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne. Doelen in de buurt van de grens met EU-lidstaat Polen zouden daarbij ook bestookt zijn. Bij de aanvallen zijn volgens de Oekraïnse autoriteiten in de hoofdstad Kiev 20 mensen gewond geraakt. Het weer regenachtig. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan zee staat een stevige wind. In de nacht hier en daar een bui en het kwik daalt naar 12 graden. Morgen opklaringen bij een matige west- tot zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
4: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
5: Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland. Well, they're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, because it's going to be one heck of a ride.

0: en alle muziekstijlen die daarbij horen. Dat daar gaat het eens over hebben. We willen het toch allemaal maar eens even vertellen, alleen of niet?
1: Ja, dat gaan we wel vertellen. Beetje uitleggen.
0: Ja.
1: Voor de mensen die het spoor bij ze raken af en toe.
0: Oh, maar dat kan gebeuren.
2: Wij leiden ze op het goede spoor, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: We sturen je nooit het bos in.
2: Nee.
1: Tenzij het liedje daar toevallig over gaat.
0: Exact. Ja, dat kan.
1: Ja.
0: Goed, maar ik ga dus eerst even Leen welkom heet. U
1: hebt
0: dat allemaal gehoord. Harro was ook al te horen even. Maar goed, Harro, welkom. En Gerrit vanavond zijn doop.
2: Niet achter de schuiven.
0: Niet achter de schuiven.
2: Nee.
1: Hoe moet het daar dan?
0: Ja, dat weet ik niet. Maar ik kan ook met losse handjes, zegt Johan.
2: Doe dit in touw.
0: En Johan die dus voor de techniek zorgt. En de eerste nummer waar we naar luisterden was Del Watson. En het Nashville Rash. Een lekker nummer vind ik altijd om te beginnen.
1: Ja, dat was zeker een lekker nummer.
0: Ja.
1: Ik weet niet waar het over ging, maar Nashville Rash, dat klinkt iets medisch-achtig. Dat je een uitslag hebt.
2: Oh. Ja? Nou, zo heb ik het niet geïnterpreteerd.
1: Nee, maar...
2: Joh,
1: dat is gewoon lekker.
2: Je weet, je kunt met een heleboel dingen alle kanten uit.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Zeker. Maar het rijmde in ieder geval op cash en daar ging het volgende om.
2: Ja.
0: Goed, dan gaan we verder met Harro en dan Brad Paisley.
2: Ja, ik heb weer wat geshopt in het Hoge Noorden.
0: Oh.
2: En daar onder andere een cd van Brad Paisley gescoord. This is country music. Dan denk je van ja, en wie kan dat nou beter vertellen? Of althans, een van de goeie die dat kan vertellen. This is country.
3: One, two.

0: heel zachtjes spelend. Dat hoor je bij Brad Paisley niet zo heel vaak.
1: Hè? Nee, maar...
0: Maar hij begon het nummer ook heel mooi.
1: Ja.
0: Op de wijze van een Spaans, Zuid-Amerikaans gitarist.
1: Ja.
0: Op de akoestische gitaar. En dat klonk toch heel aardig. En toch werd het This is Country Music.
1: Ja. Nou.
2: Dat is heerlijk.
1: Ja. Dan gaan we naar de volgende.
2: Ja, John Fogerty. Ja. Die nam in 1972 afscheid van CCR. En besloot om een soloalbum te gaan maken met covers van country en western songs. En dat album maakte hij in zijn eentje. Maar tegelijkertijd zette hij erop dat het de Blue Ridge Rangers waren die dat hadden gemaakt. De Blue Ridge Rangers. Klinkt als een klok, maar niet zoals minder waar. Want de band kende maar één lid, John Fogerty zelf. En daarna werkte hij gewoon solo onder eigen naam verder. En later, pas in 2009... kwam er nog een soort van opvolger voor het eerste album. En dat heette The Blue Ridge Rangers Rides Again. Maar er stond gewoon op dat het van John Fogerty was. En er werkte ook anderen naar mee. Maar daarover nog eens een andere keer. Nu draaien we een nummer van dat eerste Blue Ridge Rangers album, dat ook een klein hitje werd. Hearts of Stone, geschreven door Rudy Jackson en Eddie Ray.

0: called Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Nou, ik heb ze deze keer niet zo oud gemaakt, hoor. Ik vond het wel, wel lekker om even een keer wat andere nummers. Maar goed, het zijn toch weer drie hele mooie nummers. Want wat dacht je van Dolly Parton? Letter to Heaven. En dan Anne Murray. Some Birds. En Freddy Fender. Even kijken hoe dat. Ah. Another
2: Shot of Ambition.
1: Oh, dat allemaal.
2: Ja, ja, ja, dat trek je bij de dokter. Of ergens anders. Oh. Met een beetje ambitie. Nou, daar ben je klaar mee. Ja.
1: Nee, maar goed. Het is wel weer iets voor de oude doos. En dat gaan we dan vanavond laten horen. Beginnend met Dolly Parton.

0: Dat waren achtereenvolgens Dolly Parton met Letter to Heaven. Anne Murray met Some Birds. En Freddy Fender met Another Shot of Ambition. De oude doos. Ja, mooi hè? Ja. Zal ik Gerrit aankondigen?
1: Ja. Ja. Heb je bij deze gedaan?
2: Ja, mooi. Nou, we gaan gewoon even door met Dolly Parton. In 2013 maakte Willie Nelson een duettenalbum, To All the Girls. Met daarop 18 duetten met 18 dames. Hè? Vandaar dus ook All the Girls.
0: Hij weer wel hoor.
2: Ja, en één daarvan was met Dolly Parton. En dan zong hij een door haar geschreven nummer, From Here to the Moon and Back, dat zij oorspronkelijk componeerde voor de film Joyful Noise in 2012.

0: Johnny Cash. Wat mooi weer, hè?
1: Met een hobo-song.
2: Ja.
0: Oh?
1: Ja. Geschreven door John Prine.
0: Dat gevoel krijg je wel.
1: En John Prine zat ook in het achtergrondkoortje met Marty Stewart, Jimmy Tittle, Jim Saul en Anita Carter. Cowboy Jack Clement deed ook mee.
0: Zo.
1: En allemaal van de CD Mystery of Life. Prachtig, ja, van de plaat.
0: Prachtig, ja.
1: We hebben hem al wel helemaal gedraaid een keer. Hoor, maar we blijven hem draaien.
0: We beginnen zo weer overnieuw, want de meeste mensen kunnen het toch niet meer herinneren.
1: Of ze denken van, daar heb je
0: nog
1: het
0: een
1: weer.
0: Keer.
2: Ja, leuk. Ja, ik vind het mooi, wel, zoals Johnny Cash, die ja, ook mijn hele leven lang eigenlijk al meeloopt. En A Boy Named Sue was denk ik het eerste nummer waar ik hem door leerde kennen. En die gevangenisliederen natuurlijk, die andere drie. Of twee, wat waren de Folsom Prison Blues en St. Quentin.
1: Live, hè?
2: Paast de test.
1: Allemaal.
2: Ja, zeker. Nog, ja. Ja. En dan die brullende boeven in de zaal. Geweldig, geweldig.
0: Ja, ja.
2: Maar ja, we draaien nu natuurlijk ook veel nog van zijn oude werk. Maar ik bedoel, zijn werk toen hij al oud was met die oude breekbare stem. Maar dat doen we een andere keer weer.
1: We blijven er gewoon mee door.
2: Ja, zo is het.
0: Ja.
2: Maar leuk dat jij hem had uitgekozen. Want ik had een nummer uitgekozen wat jij altijd draait, althans zangeres Mary Chapin Carpenter. Niet om je dwars te zitten, maar ik denk, nou, misschien vind je het leuk. Laat ik namelijk net een nummer van haar tegenkomen uit 2010. Dat staat op haar album Age of Miracles.
1: Oh, ja.
2: En het nummer heet I Was a Bird. Met achtergrondzang van Alison Krauss.

0: Chapin Carpenter and I Was a Bird.
1: Ook wel door ons noemd Marietje.
0: Ja, maar nummer 12 niet.
1: Ja, prachtig.
2: Ja, we draaien het al 30 jaar geloof ik.
0: Ja, dat zal wel. Ja. Ja.
1: Volgens mij heb je alles van Marietje wel, of niet?
2: Niet alles.
1: Niet alles?
2: Maar deze cd ook wel, ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Oké, nou.
2: Je kunt nooit genoeg hebben.
1: Nee. We gaan naar de volgende en die kennen wij ook wel redelijk goed. Twee keer in de studio geweest al hier en heel veel geluisterd, gekeken. Want wie kent niet Nina Lynn? Onze zangeres die dus ook teksten ingesprak voor ons. En, maar ze is de laatste tijd zo druk dat ze bijna geen tijd meer heeft voor de dingen die wij zo graag willen. Maar ik kijk even terug naar gisteren, de 11e. En toen is haar nieuwe single uitgebracht. En die willen we laten horen. Het gaat over haar opa en oma, als ik het goed heb. En daar kan zij het zelf het mooiste van vertellen. Lavender, Chamomile.

0: Ik ben Nina Lin en je luistert naar Countryland, het allerbeste programma voor country, bluegrass en Americana.
1: Dankjewel Nina, dat je die reclame weer voor ons maakt. Ja, wij zullen dan ook weer zorgen dat we binnenkort, misschien over een maand, eens even reclame voor jou gaan maken. Dat je weer eens op de radio komt, want dat is toch wel belangrijk. Want daar doen we het ook voor, ons programma maken met country en bluegrass muziek op de radio. En dan gaan we naar Gerrit.
2: Ja. Ja, ik heb een nummer van een Amerikaanse countryzangeres. Ook een vrij jonge nog. Die in juni 24 haar eerste album uitbracht. Hangover heet dat. Met erop het nummer You Look Like You Love Me. Dat als promotiesingle hieraan voorafgaand werd uitgebracht. Het is een samenwerking met de Amerikaanse countryzanger Riley Green. Wie kent hem niet? Het was Langley's eerste solo-nummer in de Hot 100, waar ze op nummer 53 kwam te staan. Het is haar eerste en zijn eerste en tweede country hit in de Airplay hitlijst. You Look Like You Love Me.

0: achtergrond.
1: Ja.
0: Volgende uur hebben we er nog zo eentje, maar die is wat ouder. Ja.
1: Oh, kijk, leuk. Daar kijk ik al binnen uit nu. Hè.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: Oh, gelukkig. Ja. Nou ja, dan, er zijn meer dingen hoor die je een warm hart zult toedragen.
1: Dat begrijp ik. Oh. Dat doen we elke week wel mee.
0: Ja. Jim Lauderdale.
1: Oh ja.
0: Heeft een plaat gemaakt met Ralph Stanley. Mm. Nou, niet onbekend, hè?
1: Nee.
0: En de Clinch Mountain Boys.
1: Ah.
0: Ja. Ja, je had natuurlijk Ralph en Carter Stanley. Mm. Dat is alweer heel lang geleden. Maar het is wel mooi dat die Lauderdale, dat hij dan een plaat gaat maken met Ralph Stanley. I feel like singing today. En we hebben er al vaker wat van gedraaid. En even zien hoor wat we nu. Oh ja. Oh, ik heb mijn bril weer niet op. Hè. Fly, nothing fly.

0: Fly, Lovebird, Fly. De lagere stem was Tim Lauderdale. En die hogere was Ralph Stanley.
1: Kijk, mooi.
0: The Mountain Soul.
1: Mountain Soul.
0: Noemen ze dat? Ja, dat klinkt Mountain Boys en zo.
1: Ja, dat soort
0: verwikkelingen.
1: Zeker.
0: Heerlijk.
1: Goed, dan gaan we weer...
2: We gaan nog één keer naar Dolly Parton. In 1975 schreef zij de country gospel The Seeker. Merle Haggard had in een bekende bewondering, en misschien wel iets meer, voor Parton. En dat inspireerde hem om dat nummer van haar te coveren. En zo verscheen het nummer in 1976 op het album It's All in the Movies. Dat werd uitgebracht door Merle en zijn begeleidingsband The Strangers. The Seeker.
3: I am a seeker.

0: Nou, dat was Merle Haggard en de Strangers. Dankjewel, Gert.
1: Deed hij daar trouwens aan mee? Dolly dan? Want ik hoorde ook een hele hoge damesstem. In het geweldige achtergrondkoor trouwens.
2: Het zou kunnen, maar ik weet het niet.
0: Ja. Maar het is wel een heel bekend nummer van Dolly zelf.
1: Ja, ik ken het niet hoor. Maar
0: nee?
1: Ja. Maar Merle maakte er een prachtige versie van.
0: Ik wou zeggen, die was fantastisch.
1: Ja.
0: Dan gaan we nu nog een keer verder, Haro, naar Tom T. Hall.
1: Nou, ook weer een aanwinst uit het Hoge Noorden. A Witness Life heet die. En het is een plaat die uitgebracht is door Bear Family.
0: Oh, ja, dat is altijd goed.
1: Niet zomaar, hè? En er staan er dus, even kijken, met 22 songs op. Hm? En diverse ervan die kennen we natuurlijk al lang. Maar er zo hier en daar zal er ook wel eentje tussen zitten die we nog niet eerder hebben gehoord. En die gaan we nou gewoon continu in dit programma draaien. En dit is, ja, oh, dat staat hier niet op. Even kijken hoor, dat is nummer 2. Oh, en dan staat het weer in zo'n, nou ja, Tom T. Hall.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft zo'n 30 pro-Palestijnse demonstranten aangehouden die ondanks een verbod afgelopen avond op de Dam in Amsterdam demonstreerden tegen de daar aanwezige Israël-manifestatie. De groep stond bij het Nationale Monument en werd door agenten omsingeld en in een bus afgevoerd samen met een andere groep demonstranten die op de Damstraat stond. Er waren eerder al pro-Palestijnse betogers opgepakt. De gemeente had de Oude Turfmarkt aangewezen als alternatieve demonstratielocatie. De Turkse president Erdogan wil zich toch weer kandideren voor het presidentschap, terwijl dat niet mag omdat hij al voor 2 termijnen gekozen is. Maar door vervroegde verkiezingen te houden zou Erdogan die maximale ambtstermijn van 2x5 jaar willen omzeilen. In dat geval zouden er in april 2028 weer verkiezingen worden gehouden, een maand eerder dan eigenlijk gepland. Maar dan moeten daar wel eerst 360 van de 600 parlementariërs in Turkije voorstemmen, want anders gebeurt het niet. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En tijdens de algemene beschouwingen hebben de partijen 50 voorstellen gedaan. Premier Jette wil snel met de oppositie gaan praten over mogelijke steun. Wie het eerst wordt uitgenodigd en wanneer die gesprekken plaatsvinden is nog onbekend, omdat Jette eerst naar New York afreist om volgende week de jaarlijkse algemene vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen. Hij heeft wel beloofd in zijn agenda ruimte te maken. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
0: SNB
6: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio
0: SNB.
7: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
8: Welcome to the second hour of Countryland.

0: Welkom bij het tweede uur van Counting Out, waar we weer proberen vrolijk door te gaan. Nee, we doen het gewoon vrolijk doorgaan. Met de mooie bluegrass muziek en country muziek. En we openen ons tweede uur altijd met bluegrass muziek.
1: True.
0: Ja, en dat vind ik zo leuk. Daar hou ik van zulke dingen.
2: Mm.
0: Jawel. En dat tweede uur begonnen we met de Nashville Bluegrass Band. Het nummer Red Helen. Ja, ik kon het even niet zo gauw lezen. Maar al die kleine letters die ik zelf neerzet, ik kon het niet meer lezen. We gaan door naar Leen.
2: Ja, ik gooi wat tegenwicht erin met country en bluegrass.
0: Ja.
2: Ik wil weer eens wat country rock en Americana horen. En dat doe ik van Gram Parsons, die toch wel een grote naam is in die sector. Ondanks dat er in zijn veel te korte leven relatief weinig werk werd uitgebracht. Want neem nou zijn debuutalbum GP uit 1973. Dat was feitelijk zijn enige album dat hij in zijn leven onder zijn naam uitbracht. De opvolger ervan, Grievous Angel, die kwam daarna ook uit, maar dat was wel na zijn dood. En vandaag nog eens een typisch country nummer van Parsons, dat de opening is van dat eerste album GP, waarmee hij die brug slaat tussen country en popmuziek of rockmuziek, zoals je wilt. Natuurlijk met de achtergrondzang van Emmylou Harris, die zijn lief was in die tijd. Maar ook met muzikale ondersteuning van Glenn D. Harding, Al Perkins en Byron Berlin. En in dit Still Feeling Blue ook Al Mundy op banjo.

0: Dat was Gram Parsons, een van de mannen die de grondslag legde voor wat wij nu Amerikanen noemen. Still Feeling Blue.
1: Zo is het. Maar
2: ja,
1: net.
2: Zeker.
1: Ja, ja, iedere keer als je die naam noemt, dan is het wel Still Feeling Blue.
0: Ja, het is, je denkt dan, wat zijn wij allemaal tekort gekomen doordat hij er niet meer was. Dat weet je natuurlijk niet. Dat is een onzinnige vraag. Maar die komt wel bij je op.
1: Zo is het maar net. Maar goed, ik heb hier iets anders voor je, hoor. Earth and Sky. The Songs of Laurie Lewis. Een van de allerbefaamste bluegrass-muzikanten. Ze heeft verschrikkelijk veel liedjes geschreven die door anderen ook werden gezongen. En ik heb diverse cd's waar ze zelf uiteraard met haar eigen groep zingt. En deze cd heb ik nog niet zo lang. En die heeft toch een paar weken lang zo onbenut in mijn kast gestaan. En dus ja, staan iets van 15 nummers of 16 nummers zelfs. Dus zo voorlopig kunnen we daar wel mee uit de voeten. Zoals, ja, en dit nummer dat we nu gaan draaien, dat heeft menigeen al wel eens een keer gehoord. Restless Rambling Hearts.

0: Restless Rambling Heart. Laurie Lewis in heel vrij gezelschap met Tim O'Brien bijvoorbeeld, Kate Brislin, Marcus Sanders op de elektrische bas en Joe Goldmark op de perfecte pedal steel. De volgende cd, dat is helemaal het absolute einde, The Chieftains. En die hebben allerlei gastvocalisten uitgenodigd om... De hele Nitty Gritty Dirt Band doet mee bijvoorbeeld. En er zijn, dan zie ik de naam van Willie Nelson ook alweer, met Kris Kristofferson en daar was Joe. Maar ik heb een goede oude bekende eruit gekozen. I Can't Stop Loving You van Don Gibson. En het wordt gezongen door Don Williams. Met dus The Chieftains. Oh.
1: Mag even doorpraten.
0: Ja, de Chieftains. Hè, er zijn nog weet ik hoeveel mensen die Emmylou Harris, die zitten, staat er ook op. Ricky Skeck staat er ook op. En, even kijken. Jimmy, weer de Nitty Gritty Dirt Band. Heb je hem, Johan? Oké, komt hij dan. 3, 4.

0: Ja, zoiets noem je Dreams of Yesterday.
1: Nou, dat is zeker.
0: I can't stop loving you. Don Williams met The Chieftains.
1: Prachtig. Ja, ik hou van deze muziek omdat dit gewoon de muziek is die je rust kan krijgen.
0: Ja, maar ze zijn ook behoorlijk wild zo nu en dan, hè?
1: Oh, die Chieftains. Ja, ja,
0: want als
1: daar
0: die fiddelste keer gaan, dan, ja. Nou, dan kun je het schudden.
1: Ja, maar dit is fantastisch.
0: Maar dat hoor je de volgende keer wel, dan draaien we weer iets anders, hè?
1: Wij zijn breed in ons programma.
0: Zeker.
1: Gerrit.
2: Ja. Leen wilde Americana. Nou, hij krijgt Americana. jaren geleden, nadat Rodney Crowell in de jaren 70 gitaar speelde in Emmy Lou Harris, heb je er ook weer, hè? Emmy Lou Harris Hotband, kwamen de twee samen en brachten in 2013 hun gezamenlijk album Old Yellow uit. Dat in 2014 de Grammy Award voor de beste Americana album won. Van dit album spelen we Invitation to the Blues. Dat werd oorspronkelijk geschreven door Roger Miller, de King of the Road. Hè?
1: Ja.
2: En in 1956, ook al een poosje geleden, een grote hit was van Ray Price. Invitation to the Blues.

0: Invitation to the Blues.
1: Zo'n vrolijk deuntje met een trieste inhoud. Oh. Ik raak nu de kluts kwijt.
2: Pak hem.
1: Waar is mijn kluts?
2: Pak hem weer.
1: Pak hem weer. Ik heb hem weer.
3: Oh. Ja.
1: Mag ik weer?
3: Hij kroop over de grond.
1: Ik wil de muziek draaien uit de 10-delige tv-documentaire It Was The Music. En dat is een documentaire over Larry Campbell en Theresa Williams, die een tour maken door Amerika met allerlei optredens enzovoort enzovoorts. En ook repetities. Dat is gewoon heel erg interessant. En ik heb er destijds van genoten en draai er graag af en toe nog eens een nummer van. Zo ook vandaag de aloude klassieker van Buffalo Springfield, For What It's Worth, geschreven door Stephen Stills. En deze uitvoering werd opgenomen toen ze weer thuis waren in de studio's, in Lee Von Helm studio's. En ze werden toen bijgestaan door Buddy Miller, Patty Griffin en de Midnight Ramble Band, waar Larry en Theresa automatisch ook weer lid van zijn. En dat is de opvolger van de Lee Von Helm Band. For What It's Worth.

0: In een stadje van deze omvang ongeveer. John Prine. Ja. Dolores Keane was de gast op deze plaat. Even kijken hoor. Dat, ja, In Spite of Ourselves. Een grandioze plaat weer van onze vriend John.
1: Ik zei net, terwijl de microfoons dicht stonden en jij zat te luisteren. John heeft goed naar zijn eigen If I Needed You geluisterd. Ja? Deed er wel aan denken.
0: Er zijn zo hier en daar altijd weer overeenkomsten dat je denkt van ja, dat kennen we misschien wel ergens van.
1: Dat is ook niet erg, toch?
0: Nee, als je er maar goed gebruik van maakt.
1: Ja.
0: En dat is John toevertrouwd.
1: Absoluut.
0: Ja.
2: En dan gaan we weer verder. Dan kijk ik Gerrit weer aan.
3: Ja,
0: oké.
2: Okay. Durf je het nog aan, Gerrit?
3: Het gaat goed, toch? Ja. Vorige uur draaiden we You Look Like You Love Me. En dat was eigenlijk een uitgesproken verhaaltje met een stukje muzikale ondersteuning. En toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik, hey, dat komt me bekend voor uit de jaren 60 en 70. Toen had je heel veel van die praat, zing nummertjes. En ik heb er eentje voor uitgezocht die in de jaren 60 bekend zijn geworden door onder andere Skeeter Davis en Bobby Bear. En dat is dan The Dear John Letter. Een verschrikkelijk zielig verhaal. En dat gaan we nu horen in een duet van Skeeter Davis en hoe heet die meneer ook alweer? Teddy Nelson, een Noorse countryzanger.

0: Het zal je toch maar overkomen.
1: Ja.
2: Dat is een tranentrekker, eerste klas, Gerrit.
1: Ja.
2: Ik kon het ook niet droog houden.
1: Ach. Nee, nu ook ik zweet tussen mijn tenen staan. Dus.
2: Ja. Zo voelt. Ja. Het volgende nummer vinden we op afzonderlijke albums van verschillende artiesten. Dat is weer wat anders. Het gaat om een concertopname van Jerry Douglas samen met Mumford & Sons en Paul Simon. De opname staat zowel op Babel van Mumford & Sons als op Traveller van Jerry Douglas. Het genieten is overigens hetzelfde, want wat een prachtige uitvoering van de boxer van Simon & Garfunkel wordt hier weergegeven. Het subtiele spel van Douglas in de solo op de dobro geeft mij kippenvel.

0: alleen al het geluid van Jerry Douglas. Ja. Ik vind dat zo mooi.
1: Kunnen we begrijpen dat ik dit een mooi nummer vind en dat ik dit, de muziek ook heel mooi vind van.
0: Ja. Het is heel apart, ja.
1: De dobro?
0: Ja, zeker. Ja. En dat betekent dat Paul Simon ook meespeelt, maar die hoor je niet. Hij speelt mee op gitaar.
1: Hij past niet op het papier.
2: Het valt een beetje weg, hè?
0: En die was toevallig in de stad. Ik heb de verhaal erachter eens een keer gelezen. Die was toevallig in de stad. Dat Jerry Douglas vroeg om dit te doen. En toen zei hij, oh, Paul Simon is ook in de stad. Dan spelen we de boxer. Dan vragen we hem er ook bij. Heerlijk hoe dat dan gaat.
2: Dat is nou muziek, hè?
0: Ja, dat is muziek.
2: En als je goede kennissen hebt, dan is het altijd feest.
0: Ja,
2: hier komt dan weer zoiets. Ricky Skaggs, Country Hits, Bluegrass Style. Nou ja, hij is redelijk onderlegd in bluegrass. Maar hij heeft ook een periode gehad dat hij behoorlijk elektrisch was en zo. Dus hij gooit alles bij elkaar. En hij gaat hier een nummer van Mel Tillis zingen. Honey, Open That Door. En het merendeel van de snaren, dat wordt hem natuurlijk weer toevertrouwd. Want het, hij speelt zo ongeveer alles. Hè. Oh, nee, net geen dobro, geloof ik. Maar voor de rest is hij heel onderlegd in alles wat snaren.

0: die deur zal nou wel open zijn, hè?
1: Ja, ik denk het wel, hoor.
0: Open that door. Van de CD Country Hits Bluegrass Style. Ricky Skaggs. En daar zit hij onder andere bijvoorbeeld nog op met You Got a Lover, Cajun Moon en nog wat diverse bekende. En die krijgen dus een eigen behandeling.
2: Ja. Mooi. Dan gaan we nog een keer naar de buurman tegenover.
3: Ja.
2: En dan Don Henley, hè?
3: Ja, in 2050 bracht de Eagles-zanger Don Henley zijn vijfde studioalbum uit, Casey's County. Met daarop bijgestaan door veel grote namen uit de muziekwereld. Met Mick Jagger van de Rolling Stones en Miranda Lambert nam hij het nummer Bramble Throws op. Het was de eerste keer dat Henley en Jagger samen de studio indoken. En Jagger deed dus het derde deel van de song voor zijn rekening en speelde daarbij de mondharmonica.
2: Ach,
3: Bramble Throws.

0: Mindy Smith. Ja, Long Distance Shores is de cd. En het nummer daarvan was Out Loud. Prachtig.
1: Ja, ik hoor weer wat bekend. Maar niet lekker.
0: Ja, dat is altijd dus de ellende. Hè, van
1: ja, dat...
0: Iets wat je begint en toch weer moet afmaken.
1: Ja, dat is zo jammer, hè.
2: Er gaat weer een playlist de prullenbak in.
1: Ach.
0: Ja, volgende keer weer een
2: afgewerkt.
0: Nieuwe.
2: Ja, volgende week weer een.
1: Daar gaan we zeker voor zorgen. Mensen dus die willen kijken de komende tijd naar playlisten van ons en programma's en artiesten. Ze komen op de website, dus ga daar naar kijken en geniet ervan. Want, wat ik gehoord heb, is het zeker genieten. Dus op de website van countryland.nl, daar is het allemaal te vinden. Ja, ik ga maar gelijk jullie bedanken. Leen, dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.
1: Aro, jij ook, dankjewel. Ja,
0: het was me een groot genoegen.
1: Ja, Gerrit ook.
2: Ik heb ervan genoten.
1: Nou, fijn. Je deed goed, Gerrit.
2: Oké, dankjewel.
1: En, Johan, bedankt voor de techniek. Ja, ik kan wel zoveel vertellen. Dat ga ik niet doen. Ik ga nu zeggen, gewoon luisteraars, tot de volgende keer.
0: Bye bye.
3: That's the wrong chord, guys.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tastten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.
5: You must be a special lady.
6: You'll be singing first, single, second.
7: No, Harry, I'm singing second, man.
5: And a very exciting girl.
6: I'll bring that bass out, man.
8: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
5: You gotta be a special lady.
6: Let's get down on some harmony. Come on.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Wil je de Nederlandse taal beter leren spreken door het te doen? Dat kan elke dinsdag vanaf 19:30 in het Taalcafé. Vind je het soms moeilijk om een gesprek te voeren? Lijkt het je fijn om in kleine groepjes van maximaal 5 personen en een vrijwilliger met anderen te oefenen? Het Taalcafé is elke dinsdag op een gezellige plek in Donnershuis, waar je zonder de druk van een lesprogramma kan oefenen.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Elke maandagavond is erfgoedcentrum De Ravenpoort geopend aan de Rijksluisstraat 10 in Oorschot. Van 7 tot 9 s'avonds kunnen bezoekers hier terecht voor een duik in de geschiedenis van Oorschot. Historische documentatie is zorgvuldig geordend en ook digitaal is er veel informatie beschikbaar. Het centrum biedt daarmee een toegankelijke plek voor iedereen die meer wil weten over het lokale erfgoed en de historie van de regio. De openstelling loopt wekelijks door tot het begin van januari 2027.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen en volwassenen kunnen zich laten verwonderen door het Muizenhuis van Wouter in Museum, de vier kwartieren in Oorschot. Bezoekers ontdekken daar allerlei kleine kamertjes, bijzondere minispulletjes en natuurlijk de vrolijke muisjes. De tentoonstelling is niet alleen leuk voor kinderen, maar ook voor ouders, opa's en oma's. Het Muizenhuis is dagelijks te bezoeken van 2:30 tot 4:30... 'smiddags bij Museum De Vier Kwartieren, Sint-Odulfusstraat 11 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Als gevolg van een incident op een militair oefenterrein in Zweden zijn zeker 7 gewonden gevallen en 5 van hen liggen op de intensive care. Het Zweedse leger laat weten dat een aantal van hen verwond is door granaatscherven, maar dat ze wel buiten levensgevaar zijn. De 7 beroepsmilitairen zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zweden voerde in 2017 de dienstplicht weer in, onder meer vanwege de toenemende dreiging van Rusland. Een deel van de Zweedse jongeren wordt maar opgeroepen. Het kabinet zegt uitnodigingen te gaan versturen aan Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB voor verdere gesprekken over de kabinetsplannen. Premier Jette zegt dat er dan snel een akkoord uit zal rollen. Maar ondertussen maakt het kabinet geen keuze tussen linkse of rechtse partijen, iets waar de oppositie in de Tweede Kamer wel op blijft hameren. Jette wil graag voor alle 15 begrotingsvoorstellen wisselende meerderheden zien te vinden, maar Pro en ook JA21 zien dat niet zitten. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd om brand te stichten bij een synagoge door een brandbare vloeistof te gieten bij een zijingang en die daarna aan te steken. Het vuur kon snel worden gedoofd door medewerkers van de synagoge die zo de schade wisten te beperken. Het Joodse gebedshuis wordt bijna het hele etmaal bewaakt door de politie en daardoor kon de 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond snel worden ingerekend. Maandag wordt het Joodse Yom Kippur gevierd. En een Britse 41-jarige moeder van 4 kinderen is gered nadat ze een nier kreeg van iemand die ze totaal niet kende. De man reageerde op haar wanhopige oproep op Facebook en bleek een uitstekende match te zijn. De vrouw uit Wales kreeg nierproblemen na haar harttransplantatie van 10 jaar geleden. De ontstekingsremmende medicijnen tasten haar nieren aan en een donor vinden was lastig vanwege haar zeldzame bloedgroep. Een 60-jarige beveiliger vond dat hij wel een van zijn nieren aan haar kon afstaan. Het weer, er kan her en der nog een bui vallen bij een graad of 12 en een zwakke tot matige aan zee vrij krachtige westen tot zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst nog regen, daarna is het droog met vaak zon bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met B-S-I-J.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
6: Radio SNB.
0: Met dit uur de meer muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Korenmolen Het Nupke in Geldrop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen dan gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Korenmolen Het Nupke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's morgens tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Geldrop.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Alle even weken is er in het Dommelhuis een bankinformatiepunt. Voor senioren en andere mensen die ondersteuning nodig hebben in het regelen van bankzaken. Ongeacht bij welke bank men markeert. De bankmedewerker zal je begeleiden in vraagstukken omtrent bankzaken. Hij of zij zal niet ter plekke persoonlijke bankzaken behandelen of via internet in persoonlijke bankgegevens kijken. Wel kan de bankmedewerker bijvoorbeeld samen met de bezoeker de klantenservice van de bank bellen of kan verwezen worden naar de verschillende andere informatiekanalen en initiatieven die binnen het Dommelshuis of de gemeente Zon en Breugel beschikbaar zijn. Het bankinformatiepunt is er alle even weken vanaf 4 uur 's middags in het Dommelhuis.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kinderen kunnen iedere eerste woensdag van de maand komen luisteren naar een verhaaltje bij de kinderboerderij van Kasteel Gelderop. Het voorlezen begint om 3:15 middags en duurt meestal ongeveer een kwartier. Daarna kunnen kinderen vaak nog de dieren voeren. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig. De activiteit vindt plaats bij Kasteel Gelderop, Mierlozenweg 1 in Gelderop. Bezoekers wordt aangeraden om voor het vertrek de sociale media van Kasteel Gelderop te bekijken voor eventuele wijzigingen. Het voorlezen is iedere eerste woensdag van de maand van 3:15 tot 3:30 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.